je te belanden. Ik wankel naar de spiegel, ik grijns eens naar mijn tanden. Maar op zijn valdera wat een snuit. Ik tast naar mijn broek, mijn sokken zijn weer zoek. Mijn lever is gevaarlijk aan het schuiven. Mijn keel is uitgedroogd en de zon schijnt al hoog.

neem een sigaret, ik doe een eerste trek. Die ergens in mijn maag begint te botsen. En aan mijn rechternier voel ik het nachtelijke bier.

s'avonds, dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is onbeschonden. Wanneer op zijn valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op zijn valdera, van op zijn valdera, van op zijn valdera naar mij te lonken.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Ons land moet lessen trekken uit de verwoestende natuurbrand die woedt op de Hoge Venen. Dat zegt brandexpert Jan Batens in VTM Nieuws. 3/4 van het unieke natuurgebied de Hoge Venen is inmiddels al vernield. Omdat bosbranden ook bij ons al maar vaker kunnen voorkomen, is een betere voorbereiding dan ook noodzakelijk. Zo pleit de man voor een structurele aanpak en een betere preventiestrategie tegen de bosbranden in België. Er is wel goed nieuws voor de inwoners van het Luikse Sulbot. Ze mogen na hun evacuatie van afgelopen weekend eindelijk weer naar huis. Omdat de wind is gedraaid, is het gevaar ook wat geweken. In totaal gaat het om 500 mensen, van wie er 14 twee nachten hebben doorgebracht in sportcentrum Malmedy. Ondertussen trekt de Waalse Brandweerfederatie aan de alarmbel. De manschappen vinden dat ze te weinig mankracht en middelen hebben om dit soort gigantische natuurbranden efficiënt te bestrijden. De federatie pleit dan ook voor de aanwerving van meer beroepsbrandweermannen en wil een groter gedeeld Europees netwerk van plusvliegtuigen. In Duitsland hebben de vakbonden opgeroepen om het werk voor 24 uur neer te leggen in 6 belangrijke zeehavens, waaronder die van Hamburg en Bremen. De bonden veegden vlak voor het weekend een loonvoorstel van de werkgevers van tafel. De vakbonden eisen ruim 8% loonopslag, terwijl de werkgevers niet verder willen gaan dan 5%. In Moldavië is een drone gecrashed die vermoedelijk door Rusland werd afgevuurd, dat meldt de Moldavische politie. Het onbemande toestel was waarschijnlijk onderweg naar de Oekraïnse havenstad Odessa, maar raakte uit koers. Er vielen gelukkig geen gewonden. Sporttennis, daar is Alexander Bloks er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de 8e finales van het prestigieuze ATP-toernooi van Cincinnati in de Verenigde Staten. Onze jonge landgenoot bood stevig weerwerken, maar moest na een spannende 3-setter uiteindelijk het hoofd buigen voor de Italiaan Flavio Cavoli. Het werd 7-5, 4-6 en 7-5. Het start vandaag grijs en regenachtig. Na de middag klaart het stilaan op en wordt het toch 24 graden. Woensdag en de dagen daarna verlopen nog wisselvallig. Maar het weekend belooft alweer wat zonniger en droger te worden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Ons land moet lessen trekken uit de verwoestende natuurbrand die woedt op de Hoge Venen. Dat zegt brandexpert Jan Batens in VTM Nieuws. Driekwart van het unieke natuurgebied de Hoge Venen is inmiddels al vernield. Omdat bosbranden ook bij ons al maar vaker kunnen voorkomen, is een betere voorbereiding dan ook noodzakelijk. Zo pleit de man voor een structurele aanpak en een betere preventiestrategie tegen de bosbranden in België. Er is wel goed nieuws voor de inwoners van het Luikse Surbot. Ze mogen na hun evacuatie van afgelopen weekend eindelijk weer naar huis. Omdat de wind is gedraaid, is het gevaar ook wat geweken. In totaal gaat het om 500 mensen, van wie er 14 twee nachten hebben doorgebracht in sportcentrum Malmedy. Ondertussen trekt de Waalse Brandweerfederatie aan de alarmbel. De manschappen vinden dat ze te weinig mankracht en middelen hebben om dit soort gigantische natuurbranden efficiënt te bestrijden. De federatie pleit dan ook voor de aanwerving van meer beroepsbrandweermannen en wil een groter gedeeld Europees netwerk van plusvliegtuigen. In Duitsland hebben de vakbonden opgeroepen om het werk voor 24 uur neer te leggen in 6 belangrijke zeehavens, waaronder die van Hamburg en Bremen. De bonden veegden vlak voor het weekend een loonvoorstel van de werkgevers van tafel. De vakbonden eisen ruim 8% loonopslag, terwijl de werkgevers niet verder willen gaan dan 5%. In Moldavië is een drone gecrashed die vermoedelijk door Rusland werd afgevuurd. Dat meldt de Moldavische politie. Het onbemande toestel was waarschijnlijk onderweg naar de Oekraïnse havenstad Odessa, maar raakte uit koers. Er vielen gelukkig geen gewonden. Sporttennis. Daar is Alexander Bloks er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de 8e finales van het prestigieuze ATP-toernooi van Cincinnati in de Verenigde Staten. Onze jonge landgenoot bood stevig weerwerken, maar moest na een spannende 3-setter uiteindelijk het hoofd buigen voor de Italiaan Flavio Cavoli. Het werd 7-5, 4-6 en 7-5. Het startte vandaag grijs en regenachtig. Na de middag klaart het stilaan op en wordt het toch 24 graden. Woensdag en de dagen daarna verlopen nog wisselvallig. Maar het weekend belooft alweer wat zonniger en droger te worden.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Ons land moet lessen trekken uit de verwoestende natuurbrand die woedt op de Hoge Venen. Dat zegt brandexpert Jan Batens in VTM Nieuws. Driekwart van het unieke natuurgebied de Hoge Venen is inmiddels al vernield. Omdat bosbranden ook bij ons al maar vaker kunnen voorkomen, is een betere voorbereiding dan ook noodzakelijk. Zo pleit de man voor een structurele aanpak en een betere preventiestrategie tegen de bosbranden in België. Er is wel goed nieuws voor de inwoners van het Luikse Sulbot. Ze mogen na hun evacuatie van afgelopen weekend eindelijk weer naar huis. Omdat de wind is gedraaid, is het gevaar ook wat geweken. In totaal gaat het om 500 mensen, van wie er 14 twee nachten hebben doorgebracht in sportcentrum Malmedy. Ondertussen trekt de Waalse Brandweerfederatie aan de alarmbel. De manschappen vinden dat ze te weinig mankracht en middelen hebben om dit soort gigantische natuurbranden efficiënt te bestrijden. De federatie pleit dan ook voor de aanwerving van meer beroepsbrandweermannen en wil een groter gedeeld Europees netwerk van plusvliegtuigen. In Duitsland hebben de vakbonden opgeroepen om het werk voor 24 uur neer te leggen in 6 belangrijke zeehavens, waaronder die van Hamburg en Bremen. De bonden veegden vlak voor het weekend een loonvoorstel van de werkgevers van tafel. De vakbonden eisen ruim 8% loonopslag, terwijl de werkgevers niet verder willen gaan dan 5%. In Moldavië is een drone gecrashed die vermoedelijk door Rusland werd afgevuurd, dat meldt de Moldavische politie. Het onbemande toestel was waarschijnlijk onderweg naar de Oekraïnse havenstad Odessa, maar raakte uit koers. Er vielen gelukkig geen gewonden. Sporttennis, daar is Alexander Bloks er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de 8e finales van het prestigieuze ATP-toernooi van Cincinnati in de Verenigde Staten. Onze jonge landgenoot bood stevig weerwerk, maar moest na een spannende 3-setter uiteindelijk het hoofd buigen voor de Italiaan Flavio Cavalli. Het werd 7-5, 4-6 en 7-5. Maar het weekend belooft alweer wat zonniger en droger, te worden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Van 22 augustus tot en met 13 september nodigen Visit Vlaams-Brabant en 10 Hagelandse gemeenten bezoekers uit voor sprankelend Hageland. 4 weekends lang openen wijndomeinen hun deuren voor rondleidingen, degustaties en belevingsactiviteiten, aangevuld met wandelen en fietstochten door het landschap. De organisatie speelt in op de oogstperiode, het moment waarop de regio haar troeven op hun best toont. Verspreid over Tieltwingen, Holsbeek, Bekkenvoort, Lubbeek, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Diest, Aarschot, Boutersem en Leuven geven wijnbouwers een inkijk in hun werk en territorium. Dit jaar wordt het aanbod verder uitgebreid met 2 bijkomende wijndomeinen, het Torenhof uit Boutersem en Frankenberg uit Tieltwingen. Hun deelname verruimt het parcours en versterkt de spreiding van activiteiten over de hele regio. Jeugdhuis De Molen in Alken krijgt niet alleen een nieuw onderkomen, ook de werking wordt de komende maanden onder de loepe genomen. De gemeente Alken start daarvoor een participatietraject op met de vrijwilligers van het jeugdhuis en de jeugdwerkorganisatie Formaat. Zo wil het lokaal bestuur in Alken ervoor zorgen dat De Molen ook in de toekomst een bruisende ontmoetingsplek blijft voor jongeren.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De brand in de Hoge Venen verspreidt zich niet meer. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Komt door de regen van gisterochtend. Maar dat betekent nog niet dat het vuur onder controle is. Het gebied blijft moeilijk toegankelijk en de brand is onvoorspelbaar. De brandweer zal volgens de minister nog weken nodig hebben om het vuur daar te blussen. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden en 9 gewonden gevallen bij het Russische luchtaanvallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Meerdere gebouwen werden geraakt, waaronder ook woningen. Een gemiste kans voor onze Belgische hockeymannen, de Red Lions, op het WK. Ze verloren tegen uittredend wereldkampioen Duitsland met 1-0. Speler Arthur van Doren vond het ondanks de nederlaag geen slechte wedstrijd.
5: Ik denk dat we eigenlijk domineren de grootste delen van het spel. Heel veel kansen gecreëerd hebben, in ieder geval genoeg om die wedstrijd naar ons toe te trekken. Dan is het natuurlijk zuur dat dat niet lukt. Eigenlijk doe je voldoende om die wedstrijd te winnen en jezelf naar een goede uitgangspositie te hockeyen. Maar ja, dat is nu eenmaal het resultaat. En moeilijk kan ook. Alles blijft open om onszelf richting de halffinale te hockeyen.
4: De Red Lions staan nu 2e in hun groep. De eerste 2 gaan door. Morgen spelen ze hun laatste beslissende groepswedstrijd tegen Maleisië. De hockeyvrouwen, de Red Panthers, spelen straks hun 2e wedstrijd tegen Spanje. Eerst grijs met regen. In de loop van de namiddag wordt het droger met hier en daar een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.

je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: 1 op de 5 mensen met diabetes heeft geen aangepast rijbewijs. En dat is nogthans verplicht. Dat laat Verkeersveiligheidsinstituut VIAS weten. Zo'n aangepast rijbewijs krijg je na een vijfjaarlijkse controle. Maar veel mensen zijn zich van geen kwaad bewust, zegt Sef Willems van VIAS.
4: Als mensen de diagnose van diabetes krijgen, dan worden ze vaak overspoeld door informatie, waarbij dat die broodnodige informatie over het rijbewijs mogelijk wat ondergesneeuwd geraakt. Dus niet dat die allemaal denken van, ik heb diabetes, mij kan niets overkomen achter het stuur. Bijna 1 op de 2 mensen neemt wel degelijk echt grote voorzorgen, zoals snelle suikers.
3: Wie niet in orde is, riskeert een boete en problemen met zijn autoverzekering. De natuurbrand in de Hoge Venen is nog altijd niet onder controle. Het vuur heeft zich gisteren wel niet meer verspreid. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin. Komt door de regen van gisterochtend. En ook de komende dagen wordt er opnieuw regen voorspeld. Het gebied blijft wel moeilijk toegankelijk en het vuur is onvoorspelbaar. Volgens de minister zal de brandweer er nog weken werk hebben. En ons land moet lessen trekken uit die zware natuurbrand. Dat heeft brandexpert Jan Batens gezegd in VTM Nieuws. Bosbranden komen ook bij ons al maar vaker voor. En dus moeten we beter voorbereid zijn.
5: Door bijvoorbeeld weg te gaan harken of meer radicaal, zoals we in sommige landen zien tijdens grote branden, een stoplijn echt gaan creëren door bomen weg te kappen. Zelfs bij vrij grote natuurbranden kun je niet tegelijkertijd op 1 plek 40 blusvliegtuigen gaan inzetten. Dus die heeft ook weinig zin dan om 40 blusvliegtuigen daar klaar te zetten.
3: Defensieminister Franke laat weten dat hij aan een militair brandactieplan werkt en zware blushelikopters en vliegtuigen wil kopen. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden en 9 gewonden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Meerdere gebouwen werden geraakt, waaronder ook woningen. En een gemiste kans voor onze Belgische hockeymannen, de Red Lions, op het WK. Ze verloren tegen uitstredend wereldkampioen Duitsland met 1-0. Speler Arthur van Doren.
6: Ik denk dat we eigenlijk domineren de grootste delen van het spel. Heel veel kansen gecreëerd hebben, in ieder geval genoeg om die wedstrijd naar ons toe te trekken. Dan is het natuurlijk zuur dat dat niet lukt. Eigenlijk doe je voldoende om die wedstrijd te winnen en jezelf naar een goede uitgangspositie te hockeyen. Maar ja, dat is nu eenmaal het resultaat. En moeilijk kan ook, alles blijft open om onszelf richting halve finales te hockeyen.
3: De Red Lions staan nu 2e in hun groep. De eerste 2 gaan door. Morgen spelen ze hun laatste beslissende groepswedstrijd tegen Maleisië. De hockeyvrouwen, de Red Panthers, spelen straks hun 2e wedstrijd tegen Spanje. Eerst grijs met regen. In de loop van de namiddag wordt het droger met hier en daar een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Goedemorgen, niet wenen omdat dit programma begint, niet te triestig zijn. We staan ervoor, we moeten erdoor en bovendien, zegt Mark Almond, als u begint te wenen, dat prupt dan van uw gezicht en dat maakt ook plekken. Zo rondingen zo, hè? Tears run rings. En overigens, dit programma is goedgekeurd door de pauselijke bul.

0: geweest.
1: En altijd proberen van harder en luider te zingen. De Olympische gedachten, vrienden. Altius, Citius en Fortius. Je kent ze wel, de drie musketiers. We hebben Joe Cocker met Tonight zometeen. Maar eerst toch een beetje transgenderij, hoor. Ja, maar waarom niet, hè? Zeg, hey, we doen mee, hè? We zijn hip, hè? Lou Reed, Take a Walk on the Wild Side. Holly came.

0: huiswerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weiger-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weiger-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
3: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

Tonight zingt Joe Cocker, maar dat gaat geen vette zijn, want Joe Cocker gaf zo'n kleine 12 jaar geleden al de geest. En als je vanavond nog iets wilt doen, dan kun je zo niet beginnen, hè, met de geest te geven. Doe dat niet, hè. Blijf hier, hè. De Gypsy Kings, en zing mee met de Bamboleo.

Mambo Leo, de Zigeunerkoningen, de Gypsy Kings, de Roma. Koningen moet ik zeggen eigenlijk, hè, want ik mag dat niet meer doen, hè, van die stoute dingen. Save your love for Roma and for me. For me, formidabel, Radio Demenstad, de radio- en karaoke-show. Laat u volledig gaan, ik doe het ook. If you hold my hand, dan zelfs nog iets meer. Donna Hightower.

tijd gezongen over knappe vrouwen. Hè? In dit geval Barbara Ann van The Beach Boys. Over lelijke vrouwen wordt er nooit gezongen. Daarom dat er zoveel schoonheidsinstituten zijn, hè, om die lelijke vrouwen mooi te maken. Pas op, dat marcheert niet altijd, hoor. Je moet er soms vaak teruggaan, hè. Zaterdag vanaf 10:30 organiseert de Vespa Club te Senderlo op de Vismarkt daar een bepeilde rit van 80 kilometer individueel af te leggen. Nee, niet in groep, individueel. Met vertrek tussen 11:30 en 13:30. Elke deelnemer ontvangt een jubileum aandenken. De hele dag kun je er genieten van het Vespa Museum. En zondag tussen 10:30 en 12:30 organiseert de Lions Club van aan de Onze Lieve Vrouw geboorte de kerk van Herk de Stad. Hap, stap en trap. Ten voordele van huizen Jonathan. Je kunt opteren voor een wandeling van 6 of 11 kilometer. Of je kan ook fietsen van 40 tot 60 kilometer. Je hebt hem opstaan en je doet dat voor je plezier. En voor je plezier komt ook Steve Winwood aangetreden. Zie hem al komen, daar is hij. De Higher Love.

Down by the River en Albert Hammond. En wij komen daar ook voor uit, hè. Wij komen uit de kasten. Dit is de radio, hè, van By the River. De grootste hits, alle tijden. De Dane River is onze vriend.

zijn daarvoor niet beschaamd, hè, dat wij hier aan de Demer zitten. Wij zijn onszelf. Hè. En Sister Sledge ook. En Frankie ook, hoop ik.

0: Plafondsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen. Vrijdag 11 september in de Dr. van der Hooydonkstraat 56. Deuren 18:30 uur. Start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
1: Wauw!
0: Deelnemen kan ter plaatse. Inschrijven is niet nodig. Kom naar de reuze kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij...

BE. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick & Fix. U wel een trickster met verstand van zaken.

Dat is hem, een van onze meest gedraaide artiesten. En terecht, Cliff Richard. The only way out is the only way in. En dan moeten we het ook nog hebben over een bepaalde vorm van liefde die u wel eens kan vaststellen bij mannen die houden van borsten van vrouwen. Dat is namelijk kalverliefde. Je hebt dat toch al gezien, hè? Dat die kleine kalfjes zo naar de moederkoe lopen en dat die daar dan... Ja, vandaar komt dat, ja. Dat is kalverliefde.

Mensen met pijn, eventueel, overal, maakt niet uit. Het gaat allemaal over met dit festival, het Festival der Vloemingen. Daarvoor is het ook ontworpen, hè? George Michael, we heal the pain. En we doen dat onder meer met Jimmy Cliff, Treat the Youths Right.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: 1 op de 5 mensen met diabetes heeft geen aangepast rijbewijs. Dat is nochtans verplicht. Dat laat Verkeersveiligheidsinstituut FIAS weten. Zo'n aangepast rijbewijs krijg je na een 5-jaarlijkse controle. Maar veel mensen zijn zich van geen kwaad bewust, zegt Stef Willems van FIAS.
4: Als mensen de diagnose van diabetes krijgen, dan worden ze vaak overspoeld door informatie, waarbij dat die broodnodige informatie over het rijbewijs mogelijk wat ondergesneeuwd geraakt. Het is niet dat die allemaal denken van, ah ja, ik heb diabetes, mij kan niets overkomen achter het stuur. Bijna 1 op de 2 mensen neemt wel degelijk echt grote voorzorgen, zoals snelle suikers.
3: Wie niet in orde is, riskeert een boete en problemen met zijn autoverzekering. De brandweer vreest dat het vuur in de Hoge Venen gaat uitbreiden naar Duitsland. Zo'n 60 Duitse brandweerlieden komen daarom helpen. Er waait vandaag meer wind richting Duitsland. Door rond het terrein te graven hoopt de brandweer het vuur tegen te houden. De brand is afgelopen nacht niet echt uitgebreid, maar er waren wel wat heropflakkeringen. Er is ook meer dichte rook, waardoor de blusvliegtuigen mogelijk niet op tijd kunnen uitvliegen. Er is in totaal al 3000 hectare verwoest. Rusland heeft opnieuw honderden drones neergehaald boven de hoofdstad Moskou. Volgens het staatspersbureau ging het om de zwaarste droneaanval in 2 jaar tijd. De aanvallen waren opnieuw gericht op een magazijn van een Russische webshop. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. In Oekraïne vielen dan weer 2 doden en 9 gewonden bij Russische luchtaanvallen. Volgens de lokale autoriteiten werden er meerdere woningen geraakt. Op het WK hockey hebben onze hockeymannen, de Red Lions, hun 2e en belangrijke groepswedstrijd verloren tegen titelverdediger Duitsland met 1-0. De Red Lions staan nu 2e in hun groep. De eerste 2 gaan door. Morgen spelen ze hun laatste beslissende groep.

0: thuiswedstrijd tegen Maleisië. Hockeyvrouwen, de Red Panthers, spelen straks hun tweede wedstrijd tegen Spanje. Speelster Charlotte Engelbert.
1: Het is wel een moeilijke ploeg om tegen te spelen. Met heel veel passie, die willen ook gewoon een beetje duwen en veel counter spelen. Technisch heel sterk. Het is wel een leuke wedstrijd sowieso voor ons, om te zien waar we staan. Het is ook gewoon een beetje een soort van derby geworden tegen Spanje. We hebben heel veel tegen hun gespeeld in de laatste jaren.
0: De Red Panthers wonnen hun eerste WK-match tegen Nieuw-Zeeland al met 5-2. Wereldvoetbalbond FIFA heeft een van zijn topmannen, Kevin Lamour, ontslagen. Dat meldt Sky News. Lamour uitte onlangs kritiek op voorzitter Gianni Infantino. Hij was het niet eens met de plannen van Infantino om de rechten van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. De FIFA zelf bevestigt het ontslag, maar geeft geen reden voor zijn vertrek. Eerst grijs met regen. In de loop van de namiddag wordt het droger met hier en daar een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.

0: Carnavalsvereniging De Fruitvetters presenteert Rummekermis 2026. Net op zondag 30 augustus vanaf 22 uur. Domino en DJ Glenn DGW. Maandag 31 augustus vanaf 10 uur Jaarmarkt. Met DJ Paul, Patrick Sempels, Phil Hunter en Sven Lewis. Het avondprogramma begint vanaf 18 uur met optredens van Yves Reenaert, Sabine Gebruyers en Robbie Strauve. Iemand heeft je pijn gedaan. Gunter F., Erik Thompson en Phil Kevin. Fiesta Mexicana, olé, olé, olé. Freek van Rooij en Wim Soetaar en Charles van Domburg. Yay! Zot gedraaid in de 90s en Nilly's Party. De inkom is volledig gratis. Meer info op 0478 23 39 91.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be.
4: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je twee plopsa Europasse cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
6: Heb je nog een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoetank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoetank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoetank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoetank is in goede handen bij de Kessel.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meld

Legendarische James Brown. En hij had het niet goed begrepen. Als legende moet je blijven leven. Anders ben je geen levende legende uiteraard. En The Sex Machine, daarvan gesproken. Sabine

Goedemorgen. Het zijn de ochtendelijke zangstonden van Radio Demerstad. En hoe is uw Frans? Comme ci, comme ça, avec un peu de cheveux au-dessus. Ja, maar ja, doe toch uw best, hè. Het is niet voor mij, hè. Het is voor Gérard Le

Girls Talk van Dave Edmunds. Mensen die willen weten hoe meisjes denken en praten, die kunnen bijvoorbeeld kijken naar B&B Zoekt Lief. Daar ben ik recent een geweldige fan van geworden, want ik vermager daar namelijk van. Ja, naar dat programma kijken, dat is een inspanning voor mij, en van elke inspanning blijk je dus te vermageren. Laat dus de afleveringen maar komen, hè. Woensdag om 19:30 staat de open avond in de Sint-Onatius Pastorie in Tieltwingen in het teken van Don Bosco. Is dat de gewone Don Bosco of is dat die op safari ging? Don Bosco, nee, de gewone, hè? Oké. Gastspreker is Erik Haalvoet. Graag een seintje als je komt via Paul Arnouds. Vrijdag en zaterdag organiseert Sporting Molenbeek in zaal Mardijk in Wersbeek mosseldagen met ook andere gerechten op de kaart. Vrijdag gaat de keuken open om 18 uur, zaterdag om 17 uur. Inschrijven kan online via de voetbalclub. En de mosselen, zoals de mensen zeggen, met vele gummen. En momenteel is het Balanske op zoek naar extra begeleiders voor het begeleiden vanaf september van jongeren en jongvolwassenen met een beperking. Voornamelijk in de regio Leuvendiest, Tienen Aarschot. Wie interesse toont, contacteert Kelly van het Balanske.

0: verbouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van de Verraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanronde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Roosje Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
2: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanronde en klik op de link.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

De shirts met verkeerde adviezen, lachen en gaan lopen. Zo gaan we er niet komen. En dat is nefast, hè, voor de luistercijfers. Het is lachen en blijven zitten, hè.

0: op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
1: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.

Dat is dus een opdracht tegen de verveling. Doe iets, Frank Boeien. En begin uw dag niet met te denken van vandaag doe ik eens geen klop. Gepensioneerden bijvoorbeeld, die denken zo niet. Hè. Die in hun agenda, die zit boordevol. Hè. Ik weet dat, hè. We hebben geen tijd, hè. Voor niks. Hè. Het wordt 9 uur, de Classics at Work nemen het over met Dirk Smeets na 9 uur. Morgenochtend 7 uur, opnieuw een festival. Let's go, vamos a la playa. In onze zwembroek, hè. Of eventueel in de blote, ja, dat kan ook. Riviera.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het was een moeilijke nacht voor de brandweer in de Hoge Venen, meldt de Waalse Openbare Dienst. De brand is op verschillende plaatsen opnieuw aangewakkerd. Maar al bij al niet fel uitgebreid, zegt journalist Louise Buquet.
4: Het blijft op die 3000 hectare verwoest gebied, maar ze hebben wel nog grote zorgen. Vooral over die noordoostflank, dat blijft echt moeilijk, want ze krijgen daar maar geen brandweerlieden. Die grond is niet goed genoeg om daar met brandweerwagens op te gaan. En dus doet dat vuur daar wat het wil, dat in combinatie met de wind niet goed.
3: Het weer is vandaag ook slechter dan gisteren en er is meer dichte rook, waardoor de blusvliegtuigen mogelijk niet kunnen uitvliegen. Er komen amper plaatsen bij in de kinderopvang, dat schrijft De Tijd. Nochtans is het budget de afgelopen 10 jaar verdriedubbeld. Het budget ging van 500 miljoen euro naar 1,5 miljard. Maar er kwamen de afgelopen 2 jaar amper 2000 plaatsen bij. Dat is een vijfde van de 10.000 aangekondigde plaatsen. Volgens oppositiepartij Anders werkt het systeem niet en moet er een nieuw komen. Rusland heeft opnieuw honderden drones neergehaald boven de hoofdstad Moskou. Volgens het staatspersbureau ging het om de zwaarste droneaanval in 2 jaar tijd. De aanvallen waren opnieuw gericht op een magazijn van een Russische webshop. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. In Oekraïne vielen dan weer 2 doden en 9 gewonden bij Russische luchtaanvallen. Volgens de lokale autoriteiten werden er meerdere gebouwen geraakt, waaronder ook woningen. Op het WK hockey hebben onze hockeymannen, de Red Lions, hun 2e en belangrijke groepswedstrijd verloren tegen titelverdediger Duitsland met 1-0. De Red Lions staan nu 2e in hun groep. De eerste 2 gaan door. Morgen spelen ze hun laatste beslissende groepswedstrijd tegen Maleisië. De hockeyvrouwen, de Red Panthers, spelen straks hun 2e wedstrijd tegen Spanje. Speelster Charlotte Engelbert verwacht een pittige wedstrijd.
5: Het is wel een moeilijke ploeg om tegen te spelen. Met heel veel passie, die willen ook gewoon een beetje duwen en veel counterspelen. Technisch heel sterk. Het is wel een leuke wedstrijd sowieso voor ons, om te zien waar we staan. Het is ook gewoon een beetje een soort van derby geworden tegen Spanje. We hebben heel veel tegen hun gespeeld in de laatste jaren.
3: De Red Panthers wonnen hun eerste WK-match al tegen Nieuw-Zeeland met 5-2. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft een van zijn topmannen, Kevin Lamour, ontslagen. Dat meldt Sky News. Lamour uitte onlangs kritiek op voorzitter Gianni Infantino. Hij was het niet eens met de plannen van Infantino om de rechten van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. De FIFA zelf bevestigt het ontslag, maar geeft geen reden voor zijn vertrek. Vaak grijs met regen. In de loop van de namiddag wordt het droger met hier en daar een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Be My Day. Een fijne meezinger uit Volendam. De Cats, om onze Classics at Work voor vandaag te openen. De arbeidsvitamine op dinsdag voormiddag. Dankjewel, Rudy. Classics at Work. Tips, tricks, ik had vorige week de oproep gelanceerd naar wie een heel bijzonder verhaal heeft op de werkvloer en dat met ons wil delen. Wel, enkele mensen hebben ons een mailtje gestuurd. Waarvoor bijzonder dank. Bijvoorbeeld het verhaal van Manu dat we gisteren hoorden om 9:30. En het trieste verhaal van Ellie uit Scherpenheuvel. Maar dat verhaal, dat vertellen we volgende week. Vandaag trekken we naar Pellenberg en naar Hasselt. Straks om 9:30 in het verhaal op de werkvloer. Overal en altijd. Zoveel verhalen. Zoveel klaar.

te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecue.

0: insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijten, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
2: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
4: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
5: Wacht eens, wat is dat ding?
6: Instappen.
5: Frameloze deuren en dat scherm.
6: Gordel om.
5: Hoeveel pk heeft dit ding?
6: Genoeg.
5: En waar kan ik er een vinden?
6: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 kilometer elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
7: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
8: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg, 160.
7: Zet je radio.

0: VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: Radioreclame. Voor respons, kom je naar ons. Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

0: Vandaag alleen maar wereldtoppers op de werkvloer. Straks uit Groot-Brittannië, Orchestra Manoeuvres in the Dark. Uit Nederland, de Chaplin Band, ook al klinkt het wat Italiaans. Uit Vlaanderen, Niels William. En uit Noorwegen, Aha, en Take On Me. Classics
1: at Work. Dirk Smeets, van 9 tot 11.
0: Een hele fijne dinsdagmorgen. Curatoren van het failliet verklaarde restaurant Fifth Avenue in Hasselt die hopen deze week nog een doorstart te kunnen maken. Midden juli zijn de voorbereidingen begonnen aan de lang verwachte restauratie van de verloren kostmolen in Schaffen bij Diest. En AI wordt steeds vaker gebruikt op de werkvloer om routinetaken te automatiseren en de werkprocessen te optimaliseren. We gaan straks eens horen wie en hoeveel mensen er ondertussen al AI gebruiken. Dit is Brian May, 1992, na het verhaal van Queen. Too much love will kill you.

0: Het is aangenaam op de werkvloer, absoluut. Dinsdag voormiddag, je luistert Radio Demerstad, de classics at work. Ja, het is zomers, het klinkt Italiaans, het klinkt als spaghetti bolognese, maar het zijn eigenlijk jongens uit Nederland. Uit de buurt van Maastricht kwamen ze, 1982, de Chaplin Band en Il Villiero.
1: De werkvloer.
0: AI verovert snelst de Belgische werkvloer. 30% van de werknemers gebruikt op dit moment, bijna alle dagen zeg maar, regelmatig die artificiële intelligentie. En toch blijven we geloven dat die menselijke kwaliteiten niet vervangbaar zijn, hè? Straks het verhaal in de koffiecorner om 9:40.
1: De werkvloer.
0: Het restaurant Fifth Avenue in Hasselt en Swiss Food in Sint-Truiden zijn failliet verklaard door de rechtbank. Een fraudezaak met de witte kassa uit 2019 zou aan de basis liggen van dat faillissement. Wie naar de film ging bij Kinepolis in Hasselt, die kwam wellicht terecht bij Fifth Avenue. Tot deze week kunnen kandidaat-overnemers een bod uitbrengen. De curatoren hopen deze week een doorstart te kunnen maken.
1: De werkvloer.
0: Na 35 jaar sluit Garage Michel vanaf 1 september de deur en daarmee verdwijnt opnieuw een stukje lokaal ondernemerschap dat jarenlang deel uitmaakte van ons dagelijkse leven. Garage Michel, in Pellenberg bij Lubeek. En wel, Michel en Christine die bouwden een sterke reputatie op met het vakmanschap dat ze hadden en klantgericht werken. En zo blijven ze nog tot na het verlof de lopende dossiers afwerken, maar vanaf 1 september gaat de deur officieel en definitief dicht, om gezondheidsredenen. Het economische nieuws uit Limburg en Vlaams-Brabant. Dit is Radio Demerstad.
1: De werkvloer. Classics at work. Dirk Smeets, van 9 tot 11.

0: je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding, tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
1: Heb je nog een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoetank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoetank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoetank is in goede handen bij de Kessel.

0: Toppers, waar we het daar straks over hadden. Orchestra Maneuvers in the Dark. Muziek uit Groot-Brittannië. Uit 84, The Locomotion.
1: Classics at Work.
2: Met Dirk Smeets.
0: Zaterdagavond om 17:30 dan brengen muzikanten Bart van der Meulen en Matthias Roofdhoofd in de kerk van Molenbeek-Wersbeek Nederlandstalige en internationale klassiekers. Zaterdagavond om 17:30. En ik wil je alvast uitnodigen om te komen meezingen. Het komende weekend, zowel zaterdag als zondag van 10 tot 18 uur, vormt het speelplein Schunnebroek in de Houwaardstraat in Schonderbuken het decor voor het Springkastelenfestival. De kinderen die kunnen zich daar uitleven in en op de tientallen springkastelen die er zullen staan, op de glijbanen en op de hindernisbanen. Dus zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur op het speelplein Schunnebroek. Activiteiten in de buurt die vindt u altijd op onze agendapagina op www.radiodemerstad.be. Het is tijd voor Chris Isaac.

meer zo vaak tegen, hè? Een instrumentaal liedje dat de hitparade haalt. In de jaren 60 had je dat met The Shadows bijvoorbeeld. En in de jaren 70 met deze Jean-Michel Jarre met James Last. De jaren 80 zijn dan weer gekend door Berdien Stenberg en Mario Matti. Maar goed, die tijd is voorbij. We gaan naar 10 uur toe. Midden juli zijn de voorbereidingen begonnen aan de langverwachte restauratie van de verloren kostmolen. Dat ligt in Schaffen bij Diest. En die verloren kostmolen die wordt sinds 1903 al gebruikt. En dat is ondertussen een beschermd monument in Vlaanderen geworden. In de loop van deze week zal de molenas verwijderd worden. Die restauratie die zal duren tot eind volgend jaar. Alle details over het nieuws uit de buurt krijg je elke dag hier om 10 uur samen met Chris van Opstal. Na de Culture Club.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Vanaf nu start Fluvius met nutswerken in de Bikkaflaan in Aarschot, de Bolgaardelaan en op de Koemarkt. Het elektriciteitsnet wordt vernieuwd en verzwaard met zwaardere kabels die de ruime regio van stroom kunnen voorzien. De rioleringswerken in Aarschot zijn al een tijdje bezig en gebeuren in fases, maar zullen voor verkeershinder zorgen. In de Bikkaflaan kunnen auto's niet doorrijden, maar de handelszaken en woningen blijven wel te voet bereikbaar. De Gasthuisstraat, Bogaardestraat en Bogaardelaan zijn onderbroken ter hoogte van de werfzone. Verkeer dat richting Centrum of Schaluin rijdt, wordt omgeleid via de Elisabethlaan of Pastoor der Gentlaan. Vanaf 23 september schuiven de werken op naar de Bogaardelaan. En als alles volgens plan verloopt, zijn alle werken tegen het eind van het jaar klaar. De politie Demmerdal waarschuwt opnieuw voor valse politieagenten nadat inwoners van Scherpenheuvel-Zichem een aantal verdachte telefoontjes kregen. Een zogenaamde agent contacteerde twee inwoners van Scherpenheuvel om hen op de hoogte te brengen van inbrekers die het op hen gemunt hadden. De oplichter vraagt of de inwoners alleen thuis zijn en raadt hen aan om alles goed af te sluiten. Hij wil ook langskomen om een alarm te installeren. Maar in beide gevallen vertrouwden de inwoners het niet en hebben ze dus de politie ingelicht.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Bij de brand in de Hoge Venen hebben twee Vlaamse brandweermannen een rookvergiftiging opgelopen. Dat melden Duitsstalige media. Ze hadden te veel rook ingeademd en werden naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is intussen stabiel. De brand blijft ook moeilijk te controleren. Op verschillende plaatsen is het vuur opnieuw aangewakkerd, maar al bij al niet fel uitgebreid, zegt journaliste Louise Buquet.
5: Het blijft op die 3000 hectare verwoest gebied, maar ze hebben wel nog grote zorgen. Vooral over die noordoostflank, dat blijft echt moeilijk, want ze krijgen daar maar geen brandweerlieden. Die grond is niet goed genoeg om daar met brandweerwagens op te gaan. En dus doet dat vuur daar wat het wil, dat in combinatie met de wind niet goed.
4: Het weer is vandaag ook slechter dan gisteren en er is meer dichte rook, waardoor de blusvliegtuigen voorlopig niet kunnen opstijgen. Er kwamen de afgelopen 2 jaar amper 2000 plaatsen bij. Dat is een vijfde van de 10.000 aangekondigde plaatsen. Volgens oppositiepartij Anders werkt het systeem niet en moet er een nieuw komen. En Amerikaans president Trump dreigt ermee golfstaat Oman te bombarderen als het dwars ligt bij een akkoord over de straat van Hormuz. Dat zei Trump aan Amerikaanse media. De VS wil dat Iran de zeestraat volledig opent. Maar ook Oman onderhandelt al weken met Iran over een veilige doorgang van de straat van Hormuz. Die is al sinds februari zo goed als dicht. Daardoor zijn de olie- en gasprijzen fel gestegen. Vaak grijs met regen. In de loop van de namiddag wordt het droger met hier en daar een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.

0: Aangename en vrolijke arbeidsvitamine. Dinsdag voormiddag, na het nieuws van 10 uur. Dit is Radio Demerstad. Hey, terug, welkom op de werkvloer. Ja, ja, we gooien alles in de schaal. Daar zijn ze. Classics at work, tips, weeks, Demerstad. Vandaag en morgen is het koers in onze buurt, want de Renewy Tour is in onze regio. Vanavond om 17:30 worden de ploegen voorgesteld op de Grote Markt in Diest. En morgen namiddag is pas de eerste rit in lijn. Die vertrekt om 1:15 daar op de Grote Markt in Diest. En daarom is er ook morgen geen markt, hè, dat begrijp je. Dus morgen 1:15 het vertrek. En we verwachten dan een aankomst rond 16:45 in de Nieuwe Dijkstraat in Schaffen. Mocht je die richting uitgaan morgen, dus volg de instructies van de seingevers. Pas je snelheid aan en hou het veilig voor iedereen.
1: De werk.

voor minder gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Niet zoals hier waar menig uitgescheten gaat en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: Je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
1: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
3: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
4: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel, een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

0: Muziek van The Walkers, 1974, Oh Lonesome Me. Goh, in die tijd was er nog helemaal geen sprake van artificiële intelligentie. En dat wordt maar meer en meer, steeds vaker wordt het gebruikt om routinetaken te automatiseren en om werkprocessen te optimaliseren. Nou, en voorbeelden zijn er, hè. Het samenvatten van documenten en het opmaken van werfverslagen in de bouwsector. Toen 1 tot 3 uur en nu op 10 minuten tijd. Moet het altijd wel even nalezen. Factuurverwerking, data-analyse, content creation, social media planning, klantgedrag analyseren. Allee, vooruit, het wordt allemaal gedaan met artificiële intelligentie.
1: De werkvloer.
0: En het wordt dus meer en meer toegevoegd, hè, op de werkvloer. 30% van de werknemers gebruikt op dit moment al regelmatig tot dagelijks die ChatGPT en andere toepassingen. Hoewel men verwacht dat die artificiële intelligentie de repetitieve taken zal overnemen, gelooft toch nog altijd bijna 70% dat menselijke kwaliteiten niet vervangbaar zijn. Transparantie en opleiding, dat is wel nodig om iedereen op dezelfde lijn te krijgen en om uiteraard nog meer vertrouwen te krijgen in die tools. Want duidelijke regels en goede communicatie zijn heel essentieel voor het verantwoord gebruik van artificiële intelligentie. En nogmaals, altijd even nalezen, hè.

0: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.

Madonna heeft begin juli op haar 67ste haar 15e studioalbum uitgebracht, Confessions 2. Met samenwerkingen met Stromae en Sabrina Carpenter. Het album bevatte zomerse dansnummers. Ja, ik heb er zo twee uitgehaald. Dansteria en Love Sensation. Dat waren mijn favorieten wel op het album. Alle zijn die nog altijd. Het is eigenlijk een mix van elektronische beats en verrassende stijlen. Ja, zo hadden we Madonna nog niet vaak gehoord. Eigenlijk perfect voor deze zomer, hè? En die duurt toch nog wel eventjes. Het is dinsdag 18 augustus. Dit is Bob Seger. En still

0: tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weiger-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weiger-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette. HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
3: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen. Vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56. Deuren 18:30 uur. Start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
4: Wauw! Wauw!
3: Deelnemen kan ter plaatse. Inschrijven is niet nodig. Kom naar de Reuze Kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.

0: Fijne herinneringen zijn dat uit de zomer van 1984. Ah, dat was de zomer van The Reflex, hè, van Duran Duran. En van When the Rain Begins to Fall. Allemaal mooie liedjes uit die tijd. You do is in the news.
1: Classics at work.
0: Vanavond om 19:30, dan wordt in de museumtuin in Aarschot de film Poor Things gedraaid. Het gaat over een jonge vrouw die ontdekt dat de wereld op een iets wat andere manier wordt beleefd dan dat zij denkt. De toegang tot de film is gratis, maar breng wel een eigen zitje mee. Dan kan het nog een fijne filmavond worden. Om 19:30 in de museumtuin in Aarschot. En zaterdagnamiddag om 14:00, dan is het in de Lindeboomstraat in Diest. De vakantiekermis van de Linderakkers. En dit is Céline Dion.

0: Ik had me even verslikt in mijn koffie, maar kijk wel uit naar het aperitiefje zometeen na 11 uur. Ja, mijn Spaans is niet zo goed, hè. Adios Le Pido uit 2006 van Juanes. Classics
1: at work. Dirk Smits van 9 tot 11.
0: Ja, Kurt, bereid u maar voor, hè. Curatoren van het failliet verklaarde restaurant Fifth Avenue in Hasselt hopen deze week dus nog een doorstart te kunnen maken. Midden juli zijn de voorbereidingen begonnen aan de lang verwachte restauratie van de verloren kostmolen in Schaffen bij Diest. En AI wordt steeds vaker gebruikt om routinetaken te automatiseren. En de voorbeelden, die zijn er, hè. En Madonna heeft de zomer niet gemist. Dat heeft u ook meegekregen. Dus nu klaar voor het aperitief. Voilà. Ik wens u een hele fijne dinsdag. Dit is de Robert Quay Band. Tot morgen. I can hear-

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Vlaams-Brabant heeft per inwoner veruit de meeste jeugdhuizen van Vlaanderen. Op vlak van jeugdhuizen die enkel op vrijwilligers steren, steekt de provincie er nog verder bovenuit. Jeugdhuizen blijven een populaire, belangrijke plek voor jongeren, waar ze elkaar terugzien, nieuwe mensen leren kennen en de kans krijgen om te experimenteren. Vlaams-Brabant telt maar liefst 86 jeugdhuizen. Enkel in absolute cijfers doet Antwerpen het één jeugdhuis beter, maar per inwoner bengelt Antwerpen dan weer onderaan de lijst. Slechts 10 jeugdhuizen in Vlaams-Brabant hebben een betaalde werknemer, al dan niet deeltijds. In andere provincies zijn er dat dan weer een stuk meer. Tijdens een wandeling op de kinderboerderij van domein Kiewit in Hasselt kunnen kinderen deze zomer niet alleen dieren ontdekken, maar ook op zwerfvuiljacht gaan. De stad Hasselt plaatste er een uitleenkast met materiaal waarmee gezinnen tijdens hun wandeling afval kunnen oprapen als ze dat willen. Wie zin heeft om mee te helpen, kan op het binnenplein van de kinderboerderij gratis een grijpstok, handschoenen en een afvalzak lenen. Daarna is het de bedoeling om tijdens de wandeling zoveel mogelijk zwerfvuil te verzamelen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Er komen strengere maatregelen voor bedrijven die niet goed meewerken met de economische inspectie. Ze riskeren boetes tot €400.000 als ze niet op tijd de juiste informatie delen. Dat heeft de federale regering beslist. Je hoort bevoegd minister Rob Beenders.
5: De economische inspectie die onderzoekt tal van dingen zoals bijvoorbeeld valse websites, onveilig speelgoed. En we stellen vast dat sommige bedrijven die echt de intentie hebben om consumenten op te lichten, dat die ook niet goed samenwerken met de economische inspectie. En door nu boetes op te leggen, willen we ervoor zorgen dat vooral die kooiboys, dat we die harder kunnen aanpakken.
4: Het zijn vooral grote internationale bedrijven die de regels aan hun laars lappen. Op het Griekse eiland Kreta is een Belg van 35 opgepakt na een zwaar verkeersongeval. Dat meldde Griekse media. Daarbij raakte een motorrijder zwaar gewond. Het gebeurde toen hij probeerde te keren op een plaats waar dat verboden is. De man is intussen vrij onder voorwaarden nadat hij een borgsom van €3.000 betaalde. Hij moet zich wel elke maand melden bij de Griekse ambassade in Brussel. Amerikaans president Trump dreigt ermee golfstaat Oman te bombarderen als het dwars ligt bij een akkoord over de straat van Hormuz. Dat zei Trump aan Amerikaanse media. De VS wil dat Iran de zeestraat volledig opent. Maar ook Oman onderhandelt al weken met Iran over een veilige doorgang van de straat. Die is al sinds februari zo goed als dicht. Daardoor zijn de olie- en gasprijzen fel gestegen. Het is vaak grijs met regen. In de loop van de namiddag wordt het droger met hier en daar een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Een aantal jaar geleden overleden op 66-jarige leeftijd, vrij jong dus. Tom Petty was dat met zijn begeleidingsband The Heartbreakers op Refugee aan het begin van een nieuwe dinsdagse aperitief. Altijd tussen 11 en 12 hier bij Radio Demerstad. Wat staat er op het menu? Wel, we hebben informatiefjes, we hebben Demerstad Meteo Nieuws en vooral heel veel goede muziek. Die Allisons, Spargo uit Nederland en El Bimbo van Bimbo Jet.

Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert

0: expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoettank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoettank. Bij De Kessel is uw mazoettank in goede handen.
1: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of cosmetisch goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
2: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenbormstraat 30, Alke.
6: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
7: Ja, ik zie alles hoor.
8: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
7: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
8: Maar goed voor mij.
5: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
6: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
5: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
9: Radio Deemerstad.
10: Deemerstad. Ja, radio.
9: Tijdloos. En verfrissend.

feest als dit wordt gedraaid. De Duitse Marianne Rosenberg. En dat was er met Ich bin wie du. Daarvoor nog Tina Turner met What You Get is What You See. Stakjes komen de informatiefjes eraan. Eerst nog die Allisons van Are You Sure. En we beginnen met deze classic van David Bowie. Ground control.

Curtis Pago uit Nederland met It's a One Night Affair. De informatieve, zoals beloofd, woensdag 19 augustus om 19:30 in de avond staat de open avond in de Sint Donatus Pastorie in Tieltwingen in het teken van Don Bosco. Gastspreker is Erik Haalvoet en graag een seintje als je komt en dat kan via Paul Arnouds. En dit hier zijn de Jackson Sisters.

0: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van de Verraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanderonde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Rosa Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
1: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanderonde en klik op de link.
2: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle leven en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: dat was zo'n eendagsvliegje, die hier van Hansen. En dat waren ze met Mbap. Vandaag wisselend tot soms zwaar bewolkt. Aanvankelijk is het overwegend droog. In de loop van de dag dan krijgen we perioden van regen of buien vanaf het westen. Maximaal liggen daarbij tussen 22 en 26 graden. Morgen woensdag en donderdag is het wisselvallig en wisselend bewolkt met lokale buien. Maximaal liggen daarbij tussen 21 en 25 graden. En tot zover dit. Meteo-nieuws bij Radio Demerstad. Boudewijn de Groot.
1: Hoe

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
0: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick & Fix.

0: www.vlaamse-radio.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U willen tricksters met verstand van zaken.
1: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europasse cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.

Morgen om 11 uur dan doen wij het opnieuw. Een nieuwe aflevering van Aperitief staat dan voor je klaar tussen 11 en 12 met Curbatus. Ik laat u met een van de tracks die ooit heeft meegedaan aan het Eurosong Festival. Dat gebeurde in de jaren 70. Ik dacht voor Israël. Isaac Kogan en die Alphabee. En dit is Abani Bini Bani B. Tot morgen allemaal.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt donderdag vervroegd samen over de natuurbrand in de Hoge Venen. Dat bevestigt commissievoorzitter Ortwin de Boorteren. Binnenlandminister Quintin zal er vragen beantwoorden van parlementsleden. Die gaan dan onder meer over hoe ons land de natuurbrand aanpakt. Het gaat om de ergste ooit in België. Er is al 3000 hectare natuur verwoest. Het vuur is ook nog niet onder controle. Er komen strengere maatregelen voor bedrijven die niet goed meewerken met de economische inspectie. Ze riskeren boetes tot €400.000 als ze niet op tijd de juiste informatie delen. Dat heeft de federale regering beslist. Je hoort bevoegd minister Rob Beenders.
4: De economische inspectie die onderzoekt tal van dingen zoals bijvoorbeeld valse websites, onveilig speelgoed. En we stellen vast dat sommige bedrijven die echt de intentie hebben om consumenten op te lichten, dat die ook niet goed samenwerken met de economische inspectie. En door nu boetes op te leggen, willen we ervoor zorgen dat vooral die kooiboys, dat we die harder kunnen aanpakken.
3: Het zijn vooral grote internationale bedrijven die de regels aan hun laars lappen. Reisorganisatie Touring vreest voor extra drukte bij de Vlaamse autokeuringscentra. Nu de regels daar soepeler worden dan in Brussel en Wallonië. Wie zijn wagen in Vlaanderen laat keuren, krijgt vanaf september een bewijs dat 2 jaar geldig is. Een jaar langer dus dan in de rest van het land. Joost Kazemans van Touring.
5: De auto's in België moeten overal even veilig zijn. Dus het is eigenlijk wel gek dat de regels in Wallonië en in Brussel anders zijn dan in Vlaanderen of omgekeerd. Maar het verstoort eigenlijk ook een beetje de werking van de bedrijven zelf. In Vlaanderen komt er misschien meer auto's die zich gaan laten keuren. In Wallonië krijgen ze misschien minder werk, omdat hun cliënteel naar Vlaanderen uitwijkt.
3: Ook voor een trekhaak heb je geen extra keuring meer nodig in Vlaanderen. Wie zijn auto in de rest van het land laat keuren, moet uiteraard rekening houden met die regelgeving. De olie- en gasprijzen schieten opnieuw de hoogte in. Een vat olie kost nu opnieuw meer dan $90. Komt nog steeds door de oorlog in het Midden-Oosten. Vandaag loopt de deadline van de VS en Iran af om tot een vredesdeal te komen. Beide landen waren in juni een tijdelijke wapenstilstand overeengekomen. Maar daar bleef al snel niet veel van over. Ze gaven zichzelf ook 60 dagen de tijd om tot een definitief akkoord te komen. Maar dat is dus mislukt. Het is niet duidelijk hoe het nu verder moet. Op het tennistoernooi in Cincinnati in de VS zijn de Williams-zussen meteen uitgeschakeld in het dubbelspel. Serena en Venus speelden voor het eerst in 4 jaar nog eens samen, maar verloren in een super tiebreak van een Amerikaans-Oekraïns duo. Venus en Serena zijn 46 en 44 jaar. Veel wolken deze namiddag, maar wel overwegend droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.

0: Als het voor u moeilijk is om niet te bellen, dan doet u maar hoor. Gewoon zoeken naar Demerstads telefoonnummer en u belt maar. Dat was tenminste de boodschap die Blondie en Deborah Harry ons meegaf in 1980. Als u dat graag had, dan kon je hun gewoon bellen. Call me. Het is het begin van de dinsdagaflevering van de middag. Goedemiddag overigens en smakelijk.
1: De middag. Van 12 tot 2 met Patrick van Laar. Ik had

Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen.

deze zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpaal. Paalse Steenweg 284.

Wanneer zal die nog eens terug uitbreken, hè? Die liefdesepidemie. Love Epidemic, dat waren de Tramps uit het begin van de jaren 70. Daarvoor in diezelfde periode ook nog Harry Nilsson en Without You. ROB-vertellingen, ze zijn er weer terug. Vanavond aan het cultureel centrum Den Egger in Scherpenheuvel komt Roosje Perts langs. Volgende week, dan is het dinsdag 25 augustus om 20 uur... brengt stand-up comedian Bas Birker een ROB-vertelling... in de setting van Lianco in het Prinsenbos in Bekkevoort.

0: Besso en Paul Anka met het oudste nummer in dit uur van de middag. Kwam uit 1962. Hebt u het vorige week gehoord? De apotheose van Loaf of bij Loaf for Life op zaterdag zal gehouden worden door Clouseau. Ze waren als special act aangekondigd. En als u tickets wil bestellen, dan kan dat via de website van Loaf for Life. Het festival gaat door op 18 en 19 september in Scherpenheuvel. En dit is Neil Diamond, die kijkt al wat verder vooruit naar september.
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long, I hardly knew you.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boksdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer op geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en

Haar koppa en goede vriend was gisteren bij ons te gast. Prince Jilai, de mevrouw die in de band van Prince een van de hoofdrollen vertolkte. En die hier een nummer bracht dat ze samen met Prince schreef. The Bell of St. Mark. En dan de drie broers of Bee Gees, of de drie broertjes Gibb moet ik zeggen. Ze leefden toen nog alle drie en ze scoorden deze hit in 1993. Paying the Price of Love.

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijs

0: www.vlaanderen.be. Bel of sms 0468-5168-91. Trick en Fix. UL en Tricksters met verstand van zaken.
1: Wacht eens. Wat is dat ding?
2: Instappen.
1: Frameloze deuren. En dat scherm.
2: Gordel om.
1: Hoeveel pk heeft dit ding?
2: Genoeg.
1: En waar kan ik er een vinden?
0: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
3: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
4: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.

The Loving Spoonful and Summer in the City. Wat de zomer van 2026 betreft, moeten we zeker niet klagen. Laat ons het daar vooral bij houden. Het eerste uur van de middag zit er bijna op. We gaan dit afsluiten met Matthew Wilder en Break My Stride. Tot na het nieuws.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt donderdag vervroegd samen over de natuurbrand in de Hoge Venen. Dat bevestigt commissievoorzitter Ortwin.

0: De Poorteren. Binnenlandminister Quintin zal er vragen beantwoorden van parlementsleden. Die gaan dan onder meer over hoe ons land de natuurbrand aanpakt. Het gaat om de ergste ooit in België. Er is al 3000 hectare natuur verwoest. Het vuur is ook nog niet onder controle. De lijn betaalde de afgelopen 5 jaar meer dan 1 miljoen euro schadevergoeding voor reizigers die slachtoffer werden van een incident op de bus of tram. Dat blijkt uit cijfers die CD&V opvroeg. Het gaat dan bijvoorbeeld om een vergoeding na een ongeval of brusk rijgedrag, zegt CD&V-parlementslid Ann Christiaans.
1: Wat ons betreft moet er nog meer ingezet worden op sensibilisering, zowel naar de reizigers toe, dat zij ook best weten waar zij kunnen opstappen, op welke manier ze gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Natuurlijk een continue vorming van de chauffeurs, zodat zij ook op de best mogelijke manier zich kunnen begeven in het verkeer en hun rijgedrag moeten aanpassen.
0: Opvallend, in Limburg kregen 3 reizigers vorig jaar gemiddeld elk zo'n 50.000 euro schadevergoeding. Reisorganisatie Touring vreest voor extra drukte bij de Vlaamse autokeuringscentra. Nu de regels daar soepeler worden dan in Brussel en Wallonië. Wie zijn wagen in Vlaanderen laat keuren, krijgt vanaf september een bewijs dat 2 jaar geldig is. Een jaar langer dus dan in de rest van het land. Joost Kaasemans van Touring.
2: De auto's in België moeten overal even veilig zijn. Dus het is eigenlijk wel gek dat de regels in Wallonië en in Brussel anders zijn dan in Vlaanderen of omgekeerd. Maar het verstoort eigenlijk ook een beetje de werking van de bedrijven. Zelf. In Vlaanderen komt er misschien meer auto's die zich gaan laten keuren. In Wallonië krijgen ze misschien minder werk, omdat hun cliënteel naar Vlaanderen uitwijkt.
0: Ook voor een trekhaak heb je geen extra keuring meer nodig in Vlaanderen. Wie zijn auto in de rest van het land laat keuren, moet uiteraard rekening houden met die regelgeving. De olie- en gasprijzen schieten opnieuw de hoogte in. Een vat olie kost nu opnieuw meer dan $90. Komt nog steeds door de oorlog in het Midden-Oosten. Vandaag loopt de deadline van de VS en Iran af om tot een vredesdeal te komen. Beide landen waren in juni een tijdelijke wapenstilstand overeengekomen. Maar daar bleef al snel niet veel van over. Ze gaven zichzelf ook 60 dagen de tijd om tot een definitief akkoord te komen. Maar dat is dus mislukt. Het is niet duidelijk hoe het nu verder moet. En op het tennistoernooi in Cincinnati in de VS zijn de Williams-zussen meteen uitgeschakeld in het dubbelspel. Serena en Venus speelden voor het eerst in 4 jaar nog eens samen, maar verloren in een super tiebreak van een Amerikaans-Oekraïns duo. Venus en Serena zijn 46 en 44 jaar. Veel wolken deze namiddag, maar wel overwegend droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.
3: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Belgische hitmuziek uit 1984. Patrick Nebel en zijn groep Nacht und Nebel. The Beats of Love. Het begin van deze dinsdag aflevering deel 2 van de middag.
1: De middag met Patrick van Laar.
0: Goedemiddag overigens en smakelijk als u op dit ogenblik aan de tafel zit of elders het middagmaal nuttigt. Hè. Hadden we het straks over de zomer? Wel, deze man heeft het daar weer over. Luc Bral.
2: Ik gooi mijn boeken en papieren in de vuilnismand. De schoolkantoor

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing. De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst?
1: Grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
1: Ontdek meer op solarassistance.be.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directeur.

beste prijs, ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mulles garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen of ontdek het aanbod op autogroepmulles.be.

beter dan Tom Jones kan een nummer over ladies maken. Hij had dan elke vinger er wel een stuk of 10 zeker. Een charmeur eerste klas hit uit 1971. Beker van Brabant voetbal, ja, die is weer begonnen. Of die is nog altijd bezig, moet ik zeggen. Want zondag aanstaande om 16 uur zijn er de volgende wedstrijden. Deurne, Waanrode, Tieldwingen, Halle en Kortenaken, Sporting Molenbeek.

Leaving on a midnight train. Dan kom je fris op de bestemming aan natuurlijk als je dan al wat geslapen hebt. De Nick Straker Band. Volgende zaterdag 22 augustus om 19:30 brengen muzikanten Bart van der Meulen en Matthias Roofdhoofd in de kerk van Molenbeek Nederlandstalige en internationale klassiekers. U bent uitgenodigd om mee te zingen.

0: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud.

Whitney Houston, helaas ook al niet meer bij ons. I'm your baby tonight. Volgende zondag, zaterdag en zondag, 22 en 23 augustus... van 10 tot 18 uur vormt het speelplein Schunnebroek in de Houwaardstraat in Schoonderbeuk, deelgemeente van Scherpenheuvel, het decor voor het Springkastelenfestival. De kinderen leveren er zich uit in tientallen springkastelen en op glijbanen en hindernisbaan. We doen het niet vaak, maar vandaag gaan we het toch doen. Een verzoekplaat draaien voor alle vrijgezellen Benny Nijman.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

0: caravan of motorhome en je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel, een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en

0: aanbiedofferte bij Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt De Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij De Kessel.
1: Een nieuwe of tweedehandswagen?
2: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
1: Groep Govaerts, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
2: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
1: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
2: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
1: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
2: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
1: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
2: Erkend door de meeste verzekeringen.
1: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
3: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick en Fix.

Wat een muzikaal ambassadeur voor Canada, deze Bryan Adams. Everything I do it for you. En dat is ook onze leuze vandaag en ook morgen, want dan komen we weer terug om 12 uur. Tot dan!

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Scherpenheuvel-Zichem start een parkeeronderzoek. De stad voert op verschillende tijdstippen en locaties parkeertellingen uit om de parkeerdruk en duur in kaart te brengen. De parkeertellingen gebeuren met een scanwagen en met medewerkers op het terrein. Vanaf september kunnen ook inwoners hun mening kwijt in een online bevraging. En dit jaar wordt het onderzoek afgerond. De studie onderzoekt de meest efficiënte afbakening van betalend parkeren, bewoners parkeren, blauwe zone en vrij parkeren. Op basis van de resultaten wil de stad Scherpenheuvel-Zichem de huidige blauwe zone en vrij parkeren gaan afbakenen. Het moet allemaal in kaart worden gebracht en er moet worden gewerkt aan een beter parkeerplan. Maar heel veel bewoners vrezen dat er inderdaad heel veel betaald zal moeten worden om te parkeren. Wie gezellig aan het wandelen is in Kesselo, de speeltuin aan het verkennen in de Halve Maan in Diest of de natuur aan het bewonderen is in het Vinnen, wel, dan kan je binnenkort een digitale zuil tegenkomen. De provincie Vlaams-Brabant plaatst in de 4 bekende provinciedomeinen interactieve bevragingspanelen. Gedurende meer dan een jaar, exact 60 weken, mogen bezoekers op een laagdrempelige manier laten weten hoe ze hun dagje ervaren. Wie zijn de bezoekers, waar komen ze vandaan, hoe zijn ze naar het domein gekomen en hoe tevreden zijn ze over de faciliteiten? Het zijn maar enkele van de vragen waarop de provincie Vlaams-Brabant een antwoord wil.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De natuurbrand in de Hoge Venen is voorlopig onder controle. Het is daar op dit moment ook flink aan het regenen. Goed nieuws, al zijn er ook nadelen. Je hoort journaliste Louise Buquet ter plaatse.
5: Dat helpt uiteraard, dat doet dat vuur goed. Maar het is gek om te zeggen, dat heeft eigenlijk ook nadelen op het terrein. Als het regent, als dat vuur in contact komt met regen, dan verdampt dat en dan ontstaat er eigenlijk een dampwolk, waardoor wij weer minder goed zien wat we aan het doen zijn. Dus dat is dan eigenlijk weer een nadeel. Tweede nadeel is dat de blushelikopters daardoor ook voorlopig niet kunnen uitvliegen.
4: Het is nu afwachten wat het weer daar de komende dagen brengt. In de Hoge Venen is al zo'n 3000 hectare natuur verwoest. Vrouwen passen hun werkuren vaker aan om te zorgen voor hun gezin. Bijvoorbeeld voor jonge kinderen of een ziek familielid. Dat blijkt uit een enquête van Stadbel. Vorig jaar ging het om bijna de helft. Vrouwen gaan voornamelijk minder werken om hun gezinsleven te kunnen combineren. Bij mannen ging het om iets meer dan een kwart, maar zij blijven wel vaker voltijds werken en regelen hun gezinsleven naast de werkuren. In Frankrijk onderzoekt het parket mogelijke Russische inmenging in de campagnes van twee presidentskandidaten. Het gaat om Edouard Philippe van de centrumrechtse partij Horizon en Gabriel Attal van de liberale partij Renaissance. Dat meldt persbureau AFP. Via sociale media worden valse video's over hen verspreid. Onder meer over hun gezondheid. Ze vermoeden dat Rusland daarachter zit. De bedoeling is om verdeeldheid te zaaien en het vertrouwen in politici te ondermijnen. De presidentsverkiezingen vinden in Frankrijk volgend jaar in april plaats. Veel wolken deze namiddag, maar wel overwegend droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.

0: Dat waren The Hollies met The Day That Curly Billy Shot Down Crazy Sam. Een geschiedenisfeit uit 1973. En wie weet schrijf jij op dit eigenste ogenblik ook wel geschiedenis en wordt er over zoveel jaren nog altijd over jou gesproken. Ik hoop dat het mij ook een beetje lukt met een nieuwe Siesta-aflevering.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: We zullen alvast proberen om het 2 uur lang vol te houden. Dat is al een goed begin, denk ik. Welkom allemaal op deze dinsdag, de 18e augustus. Dit is Root Syndicate.

0: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduif Weekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-clayshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
1: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
0: Heiligenbormstraat 30, Alke.
5: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.

VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.

Talk Talk en Living in Another World. En daarvoor de Stars on 45. Die maakten zo'n aantal mixen begin der jaren 80. En dat was telkens opnieuw een schot in de roos. Ook met deze Stars on Stevie, het nummer wat we daarnet draaiden. Ondertussen is het tijd gaan worden voor de feiten van de dag. Jan de Groot, Radio Gamerstad. We gaan het uiteraard hebben over 18 augustus. Tijdens de Duitse opmars op 18 augustus 1914... vonden er zware gevechten plaats rond Tienen en Glabeek. Koning Albert I en de legertop besloten toen om Brussel niet te verdedigen vanwege de grote Duitse overmacht. En Julien Lahaut, de voorzitter van de Communistische Partij van België, werd op 18 augustus 1950 op de drempel van zijn woning in Serrain doodgeschoten. Dat gebeurde tijdens de hoogoplopende sociale en politieke spanningen rond de koningskwestie. En de 26e editie van het muziekfestival Pukkelpop in Kiewit werd op 18 augustus 2011 abrupt afgelast, nadat een uitzonderlijk zware en plotselinge onweerszone het terrein had getroffen. Er vielen daarbij 5 doden, 10 zwaargewonden en 140 lichtgewonden. En heel vroeger kwam bij gezinnen eenmaal per jaar de pastoor om bezoek om te informeren of het niet weer eens tijd werd. 9 maanden later kwam er dan meestal een broertje of een zusje bij. Ja, de katholieke kerk die had toen heel wat politieke macht ook. Maar een tijdje later was het gedaan. Ondanks de tegenwerking van de paus en de andere religieuze leiders kwam op 18 augustus 1960 de eerste anticonceptiepil op de markt. Siesta! Jan de Groot! En nu terug naar 1978 met de muziek dan wel. Dit is Jeff Wayne en The Eve of the War.

0: Spanrode Kermis 2026, zaal Bergendal. Wondere Kermis, zaterdag 29 augustus. Drie wijzen en een dwijze. Wondere Kermis, zondag 30 augustus. Een optreden van Outback. Wondere Kermis, maandag 31 augustus. Comedyavond. Gepresenteerd door Jan Linzen. Verder met Arne de Donker, Roosje Perts en top of the bill Yannick Nober. Wondere Kermis. Dinsdag 1 september kaartspel vanaf 19:30. En donderdag 3 september kermisbal met DJ Rudy. En Demerstad jock Patrick van Laar. Wondere Kermis. Zaal Bergendal in Waanrode.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
3: Tijdloos en verfrissend.
4: Demerstad!
3: Verfrissend. Wij maken de zomer.

Danny Klein, die eerst deel uitmaakte van de band Arbeid Adelt. En dankzij de succesvolle samenwerking daar met Willy Lambrecht en Dirk Schoefs richtten ze samen Vaya con Dios op. Dit was een van hun hits, dat heette Johnny. Het weerbericht. Ja, veelal bewolkt, al komen er in de loop van de namiddag meer opklaringen. Maar er is ook altijd nog kans op een bui. De temperaturen zitten rond 23 graden. Morgen gaat er een graadje vanaf, 22 dan nog. Met ook regelmatig buien. En de dagen daarna gaat er niet zoveel veranderen. Ook donderdag en vrijdag zo'n 22 graden. En regelmatig kans op een buitje. Dat lijkt me goed weer voor de boeren. En ook voor mensen met een eigen tuin. De plantjes kunnen weer gaan groeien. En we hopen dat het ook gebeurt met deze. Sowing the seeds of love. Dit zijn Tears for Fears.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogste

0: De maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelservice Van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
1: Te droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijten, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
2: Kijk ook op AmerikaanseStokpaal.be.
1: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

de echte liefde nog niet gevonden? Laat dit misschien een troost zijn. Het komt nog wel. You Can't Hurry Love, dat was Phil Collins. Vanaf morgen tot en met zondag verandert Scherpenheuvel Zichem in een openluchtbioscoop. Morgen om 3 uur wordt achter de hemmekes in Zichem de animatiefilm Elio vertoond. En donderdag om 9 uur geniet je op dezelfde plek van de film Hamnet. En vrijdag om 9 uur draait Roofman achter de Oude Jongensschool in Schonderbuken. En zaterdag om 9 uur is Song Sang Blue te zien aan de K-berg in Keiberg. En zondagavond om 9 uur is de horrorfilm Send Help de afsluiter aan het Maïsdoolhof langs den Egger in Scherpenheuvel. En volgende week dinsdag om

0: brengt stand-up comedian Bas Birker een ROB-TV-vertelling in de setting van Li Yanko in het Prinsenbos in Bekkenvoort. En voor al die dingen, ook voor die films van daarstraks, zou ik willen vragen: is het niet interessant om zelf een stoeltje, een drankje en eventueel een dekentje mee te brengen? Het is maar een vraag, maar ik vind het zelf een goede vraag.
1: Je voelt het

Slowdown, dat was Shabby Tiger. En daarvoor draaiden we Dr. Hook met Sharing the Night Together. Dat is iets voor straks, maar voorlopig is het nog altijd middag, zeg maar. Tot 4 uur, zometeen het tweede gedeelte van Siesta. Ik zou zeggen, laat ons dat nog samen doorbrengen. Zometeen na het nieuws van 3 uur. Nu nog Andy Gibb en Desire.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Van 22 augustus tot en met 13 september nodigen Visit Vlaams-Brabant en 10 Hagelandse gemeenten bezoekers uit voor sprankelend Hageland. 4 weekends lang openen wijndomeinen hun deuren voor rondleidingen, degustaties en belevingsactiviteiten, aangevuld met wandelen en fietstochten door het landschap. De organisatie speelt in op de oogstperiode, het moment waarop de regio haar troeven op hun best toont. Verspreid over Tieltwingen, Holsbeek, Bekkenvoort, Lubbeek, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Diest, Aarschot, Boutersem en Leuven geven wijnbouwers een inkijk in hun werk en territorium. Dit jaar wordt het aanbod verder uitgebreid met 2 bijkomende wijndomeinen, het Torenhof uit Boutersem en Frankenberg uit Tieltwingen. Hun deelname verruimt het parcours en versterkt de spreiding van activiteiten over de hele regio. Jeugdhuis De Molen in Alken krijgt niet alleen een nieuw onderkomen, ook de werking wordt de komende maanden onder de loepe genomen. De gemeente Alken start daarvoor een participatietraject op met de vrijwilligers van het jeugdhuis en de jeugdwerkorganisatie Formaat. Zo wil het lokaal bestuur in Alken ervoor zorgen dat

0: de molen ook in de toekomst een bruisende ontmoetingsplek blijft voor jongeren.
1: Wemerstad, wereldnieuws.
2: De natuurbrand op de Hoge Venen lijkt onder controle, voorlopig toch. Het is daar op dit moment ook flink aan het regenen. Dat klinkt als goed nieuws, maar het heeft ook nadelen, weet journaliste Louise Buquet die daar is.
3: Dat helpt uiteraard, dat doet dat vuur goed. Maar het is gek om te zeggen, dat heeft eigenlijk ook nadelen op het terrein. Als het regent, als dat vuur in contact komt met regen, dan verdampt dat en dan ontstaat er eigenlijk een dampwolk, waardoor wij weer minder goed zien wat we aan het doen zijn. Dus dat is dan eigenlijk weer een nadeel. Tweede nadeel is dat de blushelikopters daardoor ook voorlopig niet kunnen uitvliegen.
2: Drie kwart van de Hoge Venen is al in vlammen opgegaan. Vrouwen passen hun werkuren vaker aan om voor hun gezin te zorgen dan mannen. Dat blijkt uit cijfers van Stadbel. Vorig jaar ging het om bijna de helft. Vrouwen gaan voornamelijk minder werken om hun gezinsleven gecombineerd te krijgen. Bij mannen ging het om iets meer dan een kwart. Zij blijven vaker voltijds werken en regelen hun gezinsleven naast de werkuren. En het Franse parket onderzoekt mogelijke Russische inmenging in de campagnes van twee presidentskandidaten. Het gaat om Edouard Philippe van de centrumrechtse partij Horizon en Gabriel Attal van de liberale partij Renaissance, dat meldt persbureau AFP. Via sociale media worden ze valse video's over hen verspreid. Ze vermoeden dat Rusland daarachter zit. De bedoeling is om verdeeldheid te zaaien en het vertrouwen in politici te ondermijnen. De presidentsverkiezingen vinden volgend jaar in april plaats. Veel wolken deze namiddag, maar wel overwegend droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken, ook buien, maxima rond 20 graden.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Love Shack. Dat waren de B-52's.
1: Van 2 tot 4. Siesta met Jan de Groot.
0: Ja, 3 uur voorbij. Tijd voor het tweede gedeelte van Siesta. Met straks een opmerkelijk nieuwsbericht. We kijken ook wel uit naar de koffiepauze over een half uurtje. Maar eerst muziek, pop, muziek in dit geval. Dit is

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertsestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee. Voor kleur in je interieur.
2: Van Mossel presenteert... Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit, met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
5: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

0: Eros Ramazzotti en Sebastase Una Canzone, een nummer uit 1990. En 8 jaar later nam hij met dit nummer deel aan Pavarotti and Friends en hij voerde het samen uit met Luciano Pavarotti.
1: Amai, amai. Amai, amai.
0: Een 26-jarige man die heeft vorige week geprobeerd om onherkenbaar een supermarkt te overvallen in de hoofdstad Kiev, de hoofdstad van Oekraïne. Dat deed hij door in een vat vol pek te springen. De politie kon hem echter snel oppakken. De man had het vat gevonden met pek op een nabijgelegen bouwplaats. Het leek hem de perfecte vermomming. Hij trapte vervolgens de glazen deuren van de winkel kapot en liep snel de winkel binnen. Daar nam hij onder meer sigaretten, frisdrank, sap en een appelsien en een pompelmoes mee. En hij stak ook vochtige doekjes in zijn zak, zodat hij zich na de inbraak proper kon maken. Maar het is niet meegevallen, want de bewaking had hem opgemerkt. Hij was wel kunnen ontsnappen, maar uiteindelijk heeft de politie hem wel kunnen oppakken toen hij met stenen begon te gooien naar een school. Het heeft wel heel wat werk gekost. Niet zozeer dat oppakken van de man, maar wel om hem proper te maken. De politie had daarvoor zeker 5 uur tijd nodig en ze gebruikte daarvoor 2 schoenborstels, 12 liter olie en 4 liter zeep. Pas na die grondige poetsbeurt werd hij officieel aangehouden voor diefstal en vandalisme.
2: Siesta! Jan de Groot!
0: Ja, wij gaan nu een plaatje draaien dat heet Feels Like Heaven. Bij die man zal het waarschijnlijk wel net omgekeerd geweest zijn. Dit is Fiction Factory.

0: bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van De Verraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanronde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Roosje Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
2: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanronde en klik op de link.
3: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Een plaat uit 1959, dat is vast en zeker de oudste plaat in onze siesta vandaag. Oh Carol, dat was Neil Sedaka. En daarmee is het ondertussen 3:30 voorbij en daar ben ik blij om.
1: Tijd voor koffie.
0: Ja, buiten minder warm, hè. Je hebt het straks ook al gehoord bij ons in het weerbericht en in het nieuws ook al, dat het zo'n 22 graden wordt vandaag. Frisdrank, dat gaan we er vandaag niet bij zetten. Enkel koffie, we gaan er allemaal van genieten tijdens de komende 3 plaatjes.

0: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbormstraat 30, Alke.
5: Voor

0: zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpel heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpel. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paul.
3: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
4: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
4: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
5: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
3: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
5: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
0: Carnavalsvereniging De Fruitvetters presenteert Rumme Kermis 2026. Net op zondag 30 augustus vanaf 22 uur. Domino en DJ Glenn DGW. Maandag 31 augustus vanaf 10 uur Jaarmarkt met DJ Paul, Patrick Sempels, Phil Hunter en Sven Lewis. Het avondprogramma begint vanaf 18 uur met optredens van Yves Reenaert, Sabine Gebruyers en Robbie Strauve.
6: Niemand heeft je pijn gedaan.
0: Gunter F., Erik Thompson en Phil Kevin.
6: Fiesta Mexicana, olé, olé, olé.
0: Freek van Rooij en Wim Soetaar en Charles van Domburg. Zot gedraaid in de 90s en Nilly's Party. De inkom is volledig gratis. Meer info op 0478 23 39 91.
7: Classic hits, altijd en overal. In Vlaams-Brabant en Limburg.

0: een oproep tot Open Your Heart. Het omgekeerde is altijd ongezond. Dat was Madonna.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Aanstaande zaterdag vanaf 10:30 organiseert Vespa Club te Zenderlo op de Vismarkt aldaar een bepeilde rit van 80 kilometer. Individueel af te leggen. Je kan vertrekken tussen 11:00 en 13:30. Elke deelnemer ontvangt daar trouwens een jubileum aandenken. De hele dag kan je er ook genieten van het Vespa Museum. En zondag tussen 10:30 en 13:30 organiseert de Lions Club aan de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk van Herk de Stad hap, stap en trap. En dat allemaal ten voordele van Huizen Jonathan. Je kan er opteren voor een wandeling van 6 of 11 kilometer, of je kan ook kiezen voor een fitstocht van 40 of

meteen een vrolijk einde van deze siesta vandaag. We draaiden The Suite met Coco. Wat zeg ik, einde van deze siesta? Er moet nog wel één plaat komen. Dat wordt DJ Bobo met There Is A Party. En een party is er zometeen ook bij Demerstad. De Spits met Gunter Schepers. Tot morgen!

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Vanaf nu start Fluvius met nutswerken in de Bikkaflaan in Aarschot, de Bogaardelaan en op de Koemarkt. Het elektriciteitsnet wordt vernieuwd en verzwaard met zwaardere kabels die de ruime regio van stroom kunnen voorzien. De rioleringswerken in Aarschot zijn al een tijdje bezig en gebeuren in fases, maar zullen voor verkeershinder zorgen. In de Bikkaflaan kunnen auto's niet doorrijden, maar de handelszaken en woningen blijven wel te voet bereikbaar. De Gasthuisstraat, Bogaardestraat en Bogaardelaan zijn onderbroken ter hoogte van de werfzone. Verkeer dat richting Centrum of Schaluin rijdt, wordt omgeleid via de Elisabethlaan of Pastoor der Gintlaan. Vanaf 23 september schuiven de werken op naar de Bogaardelaan. En als alles volgens plan verloopt, zijn alle werken tegen het eind van het jaar klaar. De politie Demmerdal waarschuwt opnieuw voor valse politieagenten nadat inwoners van Scherpenheuvel-Zichem een aantal verdachte telefoontjes kregen. Een zogenaamde agent contacteerde twee inwoners van Scherpenheuvel om hen op de hoogte te brengen van inbrekers die het op hen gemunt hadden. De oplichter vraagt of de inwoners alleen thuis zijn en raadt hen aan om alles goed af te sluiten. Hij wil ook langskomen om een alarm te installeren. Maar in beide gevallen vertrouwden de inwoners het niet en hebben ze dus de politie ingelicht.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Nederland is in de ban van Lucky. Dat is een man van wie ze de identiteit kwijt zijn. 3 jaar geleden zakte hij op straat in elkaar na een hersenbloeding. Vanaf dat moment kan hij nog maar 2 woorden zeggen. Nonsense en definitely, zeker in het Engels. Wie hij is, weet hij niet en daarom doet de politie van Amsterdam een opvallende oproep. Marijke Stor.
5: Bij sommige mensen stond hij bekend als Lucky, maar ook Chris de Canadees. We hebben namen John, Lee, Louis. Door de hersenbloeding of het infarct zijn de communicatieve mogelijkheden van meneer heel beperkt geworden. Hij lijdt aan afasie, waardoor hij niet zelf kan vertellen wie hij is. Hij had niks bij zich waar zijn naam op stond.
4: Wie tips heeft, kan contact opnemen met de Nederlandse politie. De bosbrand in de Hoge Venen zorgt tot diep in Duitsland voor geurhinder. Onder meer tot in Keulen en Düsseldorf op zo'n 100 kilometer van de brandhaard. Komt onder meer door de wind die is aangewakkerd. En de West-Vlaamse band Het Zesde Metaal stopt voorlopig met optreden. Dat heeft de groep zelf bekendgemaakt. Op 4 september geven ze nog 1 concert. Daarna lassen ze een lange pauze in, zoals ze het zelf noemen. Hoe lang die zal duren is niet duidelijk. Het Zesde Metaal ken je onder meer van hun nummers Ploegsteert en Naar de Wuppen. Veel wolken deze namiddag, maar wel overwegend droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken, ook buien, maxima rond 20 graden.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

resultaat. Abstract. Nail styling and more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.

dat is zo een van die liedjes. Je gaat die spontaan meezingen. We moesten naar 1976 met Harpo. Een eendagsvliegje. Die kerel heeft maar één hit gekend. Maar wat voor één, die Movistar. 's Avonds tussen 6 en 18 op de radio. Hoor je Willem de Groot en die vertelt elke dag wie er allemaal jarig zijn. Het is vandaag ook weer een hele lijst. Ik ga hem je besparen. Dat is voor straks. Maar ik zie dat Rick Daams jarig is. Ken je die nog? Rick Daams. Voormalig politicus. Hij is ook kunstschilder en wijnhandelaar. Rick wordt vandaag 67 jaar. Ah, wel een grote proficiat. En Stevie Wonder die komt alvast een liedje zingen voor alle jarigen. No.

0: Vorige zaterdag keerde André Hazes junior na 9 jaar terug naar het podium. En de filmpjes die worden onder meer van dat optreden, die worden onder meer gedeeld op TikTok. Het was werkelijk niet om aan te horen. Hij zong zo vals als een kat. Dan spelen wij gewoon de plaat van André Hazes.
1: Vrijdag in de kroeg

die zeker en vast openhartig is, dat is Robbie Williams. Hij heeft onlangs tijdens een persconferentie het nieuws bekendgemaakt dat hij blijkbaar de diagnose autisme gekregen heeft. Eerder was hij al openhartig over zijn ADHD, dat verwondert ons niks. En ook het syndroom van Gilles de la Tourette. Robbie Williams, toch wel een speciale.

Het is echt een ander weertje, hè, deze week. We zijn er niet rauwig om. De temperatuur blijft gelukkig boven de 20 graden. Alleen vannacht dan krijgen we een graad of 17 en verder. Elke dag wel kans op een spatje regen. Het weekend wordt dan weer mooier. En volgende week komt de zon weer tevoorschijn. Maar dat is nog ver af. Wij van Demerstad, wij draaien ook in de zomer van 2026. Zomerhits zoals deze van Dinky Toys.

0: Plafondsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen. Vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56. Deuren 18:30 uur. Start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
1: Wauw!
0: Deelnemen kan ter plaatse. Inschrijven is niet nodig. Kom naar de Reuze Kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel, die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen of ontdek het aanbod op autogroepmulles.be.
3: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
4: Solar Assistance to the rescue!
5: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
3: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
5: Ontdek meer op solarassistance.be.
6: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
7: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
6: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
7: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
8: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Dat is een echte klassieker, hè? Supertramp met het heerlijke Give a Little Bit. Gesproken van klassiekers, deze kerel heeft van Relight My Fire een echte klassieker gemaakt en van Instant Replay. En dit nummer was voor hem een groot hit in 1984. Dan Hartman, daar gaat het over. Hier is I Can Dream About You. No.

Er is hier nog wat nieuws binnengekomen rond het Balanske. Die zijn namelijk op zoek naar extra begeleiders voor het begeleiden vanaf september van jongeren en jongvolwassenen met een beperking, voornamelijk in de regio Leuven, Diest, Tiene, Aarschot. Als je interesse toont, contacteer dan Kelly van het Balanske. Zij kan je er alles over vertellen. Onze Frits heeft het mooi neergeschreven in de weekend- en weekkalender op onze eigen website radiodemerstad.be. Daar kan je zeker en vast terecht. Bij ons is bijna 5 uur. Het nieuws komt eraan naar Rolls Royce Car Wash. Nadat Sahara Zand kan de auto dat inderdaad wel gebruiken. We'll be right back.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Natuurorganisaties maken zich zorgen over de natuurbrand in de Hoge Venen. Vooral over de impact daarvan op de planten en dieren. Volgens de WWF zou de natuur daar tientallen jaren nodig hebben om te herstellen. Je hoort Hans Moison van het WWF.
4: Die Hoge Venen herbergen een zeldzame natuur en een unieke biodiversiteit die nu platgebrand wordt. En dat is bijzonder tragisch. Hè? Die venen slaan ook koolstof op die normaal gezien niet in de lucht terechtkomt. En daarom is het dubbel jammer dat de Hoge Venen, die fungeren als een spons, koolstof uit de lucht halen en ons wapenen tegen klimaatopwarming, nu in brand staan en verwoest worden.
3: In totaal ging al 3/4 van de Hoge Venen in vlammen op. De bosbrand daar zorgt ook tot diep in Duitsland voor geurhinder. Onder meer tot in Keulen en Düsseldorf op zo'n 100 kilometer van de brandhaard. Komt onder meer door de wind die is aangewakkerd. Nederland is in de ban van Lucky. Dat is een man van wie ze de identiteit kwijt zijn. 3 jaar geleden zakte hij op straat in elkaar na een hersenbloeding. Vanaf dat moment kan hij nog maar 2 woorden zeggen. Nonsense en definitely, zeker in het Engels. Wie hij is, weet hij niet en daarom doet de politie van Amsterdam een opvallende oproep.
5: Bij sommige mensen stond hij bekend als Lucky, maar ook Christen Canadees. We hebben namen John, Lee, Louis. Door de hersenbloeding of infarct zijn de communicatieve mogelijkheden van meneer heel beperkt geworden. Hij lijdt aan afasie, waardoor hij niet zelf kan vertellen wie hij is. Hij had niks bij zich waar zijn naam op stond.
3: Wie tips heeft, kan contact opnemen met de Nederlandse politie. ChatGPT komt met een nieuwe versie speciaal voor tieners, dat laat de Amerikaanse ontwikkelaar weten. Ouders gaan beter kunnen controleren wat hun kinderen opzoeken en er komen ook extra veiligheidschecks als het gaat over onderwerpen zoals geweld, eetstoornissen of zelfverminking. De versie is bedoeld voor tieners tussen 13 en 17 jaar oud. En belangrijk om hierbij ook te vermelden, zit je zelf met vragen over zelfdoding, weet dan dat je altijd gratis en anoniem terecht kan op het nummer 1813 of op 1813.be. En het is nu officieel, Thibaut Nijs zal de Ronde van Spanje rijden. Dat heeft zijn ploeg Lidl Trek op sociale media gezet. Voor Nijs wordt het zijn eerste wedstrijd sinds het Belgisch kampioenschap eind juni. De afgelopen weken had hij last van een virus. Het is voor Nijs zijn tweede grote ronde. Vorig jaar reed hij nog de Tour de France. De Ronde van Spanje start nu zaterdag met een tijdrit in Monaco. We krijgen een overwegend droge avond met vannacht opnieuw kans op regen. Minima rond een graad of 15. Morgen krijgen we een regenachtige dag, al doet de zon hier en daar wel wat moeite. Het wordt wel niet warmer dan 21 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig met maxima rond 23 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Dat moet ergens begin jaren 80 geweest zijn. Razend populair toen deze groep Duran Duran Girls aanviel.
1: Met Gunther door de spits.
0: Nog tot een uur of zes hier bij Demerstad met veel goede muziek. Zo dadelijk van Céline Dion, maar eerst Lindsay de Pol en Mike Moran. Dat is ook altijd goed.

0: caravan of motorhome en je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel, een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
1: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
3: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres, de Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

Dat is eigenlijk de plaat die we 's morgens moeten draaien. Hè. Dan begint je dag pas echt goed. En als je luistert naar Rudy van Vlaanderen natuurlijk, die is elke ochtend vanaf 7 uur, dat is echt vroeg, hè, van de partij hier bij Demerstad. Maar onze Christy doet nog beter. Hè. Die begint al om 6 uur.

Wij spelen ze met veel plezier, eerlijk waar, de hits uit de jaren 60. En dan mogen Archie's niet ontbreken. Sugar, Sugar, Johan Verminnen, die was ook al aan het zingen in de jaren 60. Hij is heel ziek geweest, maar nu aan de betere hand. En hij pikt zijn afscheidstournee opnieuw op. En dit nummer zal hij dan zeker en vast zingen, want het is erg toepasselijk.

0: zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke

Weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.

Vandaag is het exact 15 jaar geleden toen raasde er een storm over ons land. De Pukkelpopstorm, inderdaad, 15 jaar is dat al geleden. 10 minuten lang raasde die over het festival en 5 mensen die lieten helaas het leven.

0: te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
3: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

strak plan, Dance Little Sister. We zijn wel in de moed om een danske te placeren. En mag ik daar een van de beste nummers aller tijden bovenhalen? Daarvoor moeten we terug naar 1966. Dit zijn de Beach Boys.

We doen dat tegenwoordig massaal. Ik betrap mezelf er ook op. We maken voortdurend screenshots van dingen die je wilt bijhouden of onthouden. Maar er is onderzoek naar gebeurd. En daardoor zou je minder onthouden. Ja, echt waar. Dat is niet zo goed voor je geheugen. Dus stoppen met screenshots en proberen alles te onthouden. Daar komt het op neer. Maar of dat mogelijk is, ik weet het toch niet, hè?

dat blijft toch echt een schoon liedje, hè, van de Cats, die Let's Dance. 1972, toen werd het nummer op plaat gezet daar in Volendam. Straks om 6 uur onze nieuwsredactie met de verse update. En vervolgens, hij is van de partij en echt in vorm. Heeft lekker gegeten al, denk ik. Willem de Groot, die hoor je na het nieuws van 6 uur. Met veel goede muziek. Hij vertelt ook wie er allemaal jarig zijn. En nog zoveel meer. Blijf zeker luisteren. Ik ook niet zo. En zangeres Jocelyn Brown, die mogen afronden. Don't

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De situatie in de Hoge Venen blijft stabiel door de regen. De brandweer is daar nu de grond aan het afschrapen, zodat ze met voertuigen over het terrein kunnen en de brandhaard op de oostflank kunnen blussen. Want dat was tot hiertoe lastig en het vuur is daar nog altijd niet onder controle. Er zijn nog altijd zo'n 500 brandweermensen aan het blussen. Natuurorganisaties maken zich zorgen over de natuurbrand in de Hoge Venen. Vooral over de impact daarvan op de planten en dieren. Volgens het WWF zal de natuur daar tientallen jaren nodig hebben om te herstellen. Je hoort Hans Moison van het WWF.
4: Die Hoge Venen herbergen een zeldzame natuur en een unieke biodiversiteit die nu platgebrand wordt. En dat is bijzonder tragisch. Die venen slaan ook koolstof op die normaal gezien niet in de lucht terechtkomt. En daarom is het dubbel jammer dat de Hoge Venen, die fungeren als een spons, koolstof uit de lucht halen en ons wapenen tegen klimaatopwarming, nu in brand staan en verwoest worden.
3: In totaal ging al 3/4 van de Hoge Venen in vlammen op. Er rijden geen treinen tussen Sint-Niklaas en Willebroek en Lokeren en Dendermonde. Aanleiding is een technisch probleem met de seinen, dat zegt spoornetbeheerder Infrabel. Thomas Baken.
5: Daar hebben we een update doorgevoerd van ons softwareprogramma. En dat programma stuurt het treinverkeer aan, stuurt ook de seinen aan, de overwegen en dergelijke meer. En daar is een probleem met die update. En we zijn volop bezig om het te proberen te herstellen.
3: Infrabel hoopt dat er morgen vroeg opnieuw treinen rijden. Intussen worden er vervangbussen ingelegd. Nog nooit was Amerikaans president Trump zo onpopulair bij de Amerikanen. 64% is ontevreden over hem. Het is het laagste peil sinds hij president werd. Dat blijkt uit een peiling van persbureau Reuters. Trump wordt vooral afgerekend door de oorlog tegen Iran, waardoor de benzineprijzen de hoogte inschieten. Het Portugese gerecht start een onderzoek naar de dood van de Britse renner Findy Tarling. Die kwam vorige vrijdag om het leven tijdens de wielerronde van Portugal. Tarling reed daarbij tegen een auto die in de tegenovergestelde richting reed. Hij was amper 19. Het is nu officieel. Thibaut Nijs zal de Ronde van Spanje rijden. Dat heeft zijn ploeg Lidl Trek op sociale media gezet. Voor Nijs wordt het zijn eerste wedstrijd sinds het Belgisch kampioenschap eind juni. De afgelopen weken had hij last van een virus. Het is voor Nijs zijn tweede grote ronde. Vorig jaar reed hij nog de Tour de France. De Ronde van Spanje start nu zaterdag met een tijdrit in Monaco. We krijgen een overwegend droge avond met vannacht opnieuw kans op regen. Minima rond een graad of 15. Morgen krijgen we een regenachtige dag, al doet de zon hier en daar wel wat moeite. Het wordt niet warmer dan 21 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig met maxima rond 23 graden.

0: Ja, hopelijk zijn jullie overal op tijd gekomen. Wake me up before you go go. Dat was Wham uit de 80's. En ja, met enkele druppeltjes regen gaat het gras langzaam maar zeker ook groener worden. En de wielerliefhebbers die zijn ongetwijfeld op post op de Grote Markt in Diest. Want daar is op dit ogenblik de ploegenvoorstelling aan de gang voor de Renewy Tour. Die morgen in Diest op de Grote Markt vertrekt. Met aankomst in de late namiddag aan de Nieuwe Dijkstraat in Schaffen. Dat is voor de wielerliefhebbers een hele goede avond.
1: Van 6 tot 8 met Willem de Groot.
0: En dank je, Gunther, voor de spits.

0: VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
3: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
2: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort. Ho!
4: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
5: Een nieuwe of tweedehandswagen?
6: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
5: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
6: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
5: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
6: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
5: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
6: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
5: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
6: Erkend door de meeste verzekeringen.
5: Groep Govaerts in Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
6: Nog steeds een kwestie van

Het klinkt allemaal aanstekelijk en qua tekst is het nogal repetitief, maar het was wel succesvol in de 70s. Casey en de Sunshine Band en Shake, Shake, Shake, Shake Your Booty. We zitten in de laatste dagen van de kermis in Geetbet en de kermis daar wordt sportief afgerond. Zo pas om 6 uur is er een dorpelingenkoers van start gegaan en morgen om 6 uur is er een wielerwedstrijd voor junioren. Wil je er meer over vernemen, dan kan je altijd terecht op de Facebookpagina van Vrije Tijd Geetbet. Vandaag en morgen dus nog kermis aldaar. En nu tijd voor de groep The Toys. Die hadden midden jaren 60 een dikke hit. En een van de zangeressen is Barbara Harris. Die wordt vandaag 81. Hier is een van mijn favorieten van de band. A Lover's Concerto.

Een maand geleden is ze overleden en gisteren pas onder grote belangstelling ten grave gedragen. Bonnie Tyler werd 75. Dit was nog eens een keer Lost in Friends. Ja!

Zo gingen we naar Liverpool met John, Paul, George en Ringo. The Fabulous for the Beatles natuurlijk met Paperback Writer. En zometeen is het weer zover. De derde in een rij van 4 ROB-vertellingen. Om 8 uur treedt Roosje Pers op. En dat aan Den Egger, aan het Maïsdoolhof in Scherpenheuvel. De ROB-vertelling met Roosje Pers. En bij slecht weer zou het binnen plaatsvinden. Maar zoals het er nu naar uitziet, met slechts enkele druppeltjes, zal het wel kunnen plaatsvinden op het grasveld aan Den Egger. Inkom is gratis. Je moet wel zelf zorgen voor een stoeltje, drankje en of een dekentje. Dat dus voor de voorstelling, de ROB-vertelling van Roosje Pers om 8 uur aan Den Egger in Scherpenheuvel. En nu naar een artiest die vandaag 43 jaar wordt. Hij heeft Libanese roots en stond dit jaar nog op het podium of op de wei van Werchter Boutique meer bepaald. Ik heb het over Mika.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Carnavalsvereniging De Fruitvetters presenteert Rumme Kermis 2026. Met op zondag 30 augustus vanaf 22 uur. Domino en DJ Glenn DGW. Maandag 31 augustus vanaf 10 uur Jaarmarkt met DJ Paul, Patrick Sempels, Phil Hunter en Sven Lewis. Het avondprogramma begint vanaf 18 uur met optredens van Yves Reenaerts, Sabine Gebruyers en Robbie Strauve. Iemand heeft je pijn gedaan. Gunter F, Erik Thompson en Phil Kevin. Fiesta Mexicana, olé, olé, olé. Freek van Rooij en Wim Soetaar en Charles van Domburg. Zot gedraaid in de 90s en Nilly's Party. De inkom is volledig gratis. Meer info op 0478 23 39 91.

muziek uit Noorwegen. De mannen van AHA. Dit was de derde single uit het album Stay on These Roads. En je hoorde Touchy. Heel wat films deze week. Af en toe ook in open lucht. Zoals bijvoorbeeld over een klein uurtje wordt in de museumtuin in Aarschot de film Poor Things gedraaid. Een jonge vrouw ontdekt de wereld op een iets wat vreemde manier. Toegang gratis, maar je moet wel dus je eigen zitje meebrengen. En morgen dan vertoont de speelpleinwerking De Poel in de kerk van Grazen de gezinsfilm Aladdin. Tickets kosten €5 en kan je bestellen online via be.ticketgang.eu. De voorstelling begint om 18:00. En vanaf morgen wordt Scherpenheuvel-Zichem een openluchtbioscoop. Zo kan je de komende 5 dagen een film in openlucht bekijken. En morgen is dat om 3:00 achter de Hemmekes in Zichem, de animatiefilm Elio. Het volledige programma vind je trouwens op onze website radiodemerstad.be en je klikt door naar de agendapagina.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Wacht eens, wat is dat ding?
4: Instappen.
3: Frameloze deuren en dat scherm.
4: Gordel om.
3: Hoeveel pk heeft dit ding?
4: Genoeg.
3: En waar kan ik er een vinden?
4: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 kilometer elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
5: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
7: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij.

www.vlaanderen.be. Bel of sms 0468-5168-91. Trick en Fix. U wel een trickster met verstand van zaken.

Een productie van Stockade Kunnen Waterman, zoals al die dikke hits van Kylie Minogue in die periode, eind van de 80s, begin van de 90s. En dit kwam uit 1990, Better the Devil You Know. Kylie was trouwens een paar weken geleden samen met Madonna nog op de Pride in Amsterdam. En dan kijk ik weer even naar het weekend. Ik had het al over films in open lucht. Wel, vrijdag de 21ste wordt in het bos aan Huize Hageland in Tieltwinge de Disney-prent Elemental vertoond. Inkom gratis, maar je moet dus ook wel je eigen zitje meebrengen. Inschrijven kan bij bosplus.be/kalender. En dat dus vrijdagavond in Tieltwinge. En zaterdag de 22ste, dan vertoont Dist Curieus in het Amfitheater aan het Warandepark de uit 2011 afkomstige remake van de dansfilm Footloose. Vanaf 5 uur ben je welkom in het openluchtfilmtheater. Inkom €7. Meer info op de Facebookpagina van Dist Curieus. Footloose, zaterdag dus in Dist. En nu naar de man die 14 jaar geleden overleed in 2012. Hij was er 73, de man van de Flower Power, Scott McKenzie, en deze wereldhit San Francisco.

Engelse classic geworden. Hè? Scott McKenzie, overleden in 2012. Dat was hij met San Francisco, Not Just a Flower in Your Hair. Er wordt geoefend voor het nieuwe voetbalseizoen. Morgenavond bijvoorbeeld om 19 uur oefent Averbode Testelt Okselaar tegen Bierbeek. En morgenavond voor de beker van Limburg om 19:30 Herk FC A tegen Diepenbeek. En in dat kader worden er ook al wat restaurantdagen georganiseerd. Vrijdag en zaterdag bijvoorbeeld organiseert voetbalclub Sporting Molenbeek in Zaal Mardijk in Wersbeek mosseldagen. Vrijdag opent de keuken om 18 uur, zaterdag om 17 uur. En naast mosselen kan je ook kiezen uit koude schotel, stoofvlees en curryworsten. En inschrijven doe je via het mailadres spm7920@hotmail.com. En ook voetbalclub SC Aarschot organiseert een mosselfestijn. Zaterdag de 22e tussen 11:30 en 20 uur in zaal Centrum Oud-Rodenberg. En ook daar heb je de keuze tussen vol-au-vent en curryworst voor de kinderen. Dat is dus voor zaterdag aanstaande het mosselfestijn van voetbalclub Aarschot in zaal Centrum Oud-Rodenberg. Meer info trouwens ook op de Facebookpagina van SC Aarschot. En nu richting het nieuws van 7 met Eros Ramazzotti.

0: Het is 7 uur.
1: Demerstad, regionaal nieuws.
2: De kerk van Waanrode, deelgemeente van Kortenaken, krijgt een grondige restauratie. Vlaanderen investeert 150.000 euro om de vochtproblemen aan te pakken die het historische gebouw al jaren aantasten. Totale kostprijs zo'n 214.500 euro. Het agentschap onroerend erfgoed neemt 70% van de kost voor zijn rekening. De kerkfabriek doet de rest. De werken omvatten de restauratie van het beschadigde pleisterwerk, de kerktoren en delen van het metselwerk. De kerk staat op de hoek van de Boterbergstraat en de Oude Diestenstraat in het centrum van Waanrode. Ze werd al in de 12e eeuw vermeld in historische bronnen en kreeg rond 1900 haar huidige uitzicht. Het Sint-Franciscus ziekenhuis in Heusden-Zolder heeft 1275 zonnepanelen geplaatst op de personeelsparking. De installatie wekt ongeveer 20% van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik op en levert een besparing van 150.000 euro op de elektriciteitsfactuur. Het ziekenhuis kijkt ook naar een verdere vergroening van de site.
1: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het aantal incidenten bij voetbalwedstrijden neemt af. Vorig jaar waren het er zo'n 17 die een impact hadden op de wedstrijd. In het voetbalseizoen 24-25 waren dat er nog 55. Dat blijkt uit cijfers van de Pro League en de Belgische Voetbalbond. Je hoort de CEO van de Pro League, Lorin Parijs.
4: Ik zal uiteraard pas echt tevreden zijn wanneer er geen enkel incident meer te rapporteren valt. Maar ik ben wel blij met het feit dat het veiligheidsplan dat we hebben opgesteld, dat dat zijn eerste vruchten begint af te werpen. En dat zie je nu wel. Maar je ziet ook bijvoorbeeld dat het gooien van voorwerpen met een derde is afgenomen. En ik zie ook dat de strafmaat die door de Kamer voor Burgerrechtelijke Uitsluiting wordt uitgesproken, daalt.
3: In totaal werden er vorig jaar 331 jaar aan stadionverboden uitgesproken. De situatie in de Hoge Venen blijft stabiel door de regen. De brandweer is daar nu de grond aan het afschrapen, zodat ze met voertuigen over het terrein kunnen en de brandhaarden op de oostflank kunnen blussen. Want dat was tot hiertoe lastig en het vuur is daar nog altijd niet onder controle. Er zijn ook nog altijd zo'n 500 brandweermensen aan het blussen. Er rijden geen treinen tussen Sint-Niklaas en Willebroek en Lokeren en Dendermonde. Aanleiding is een technisch probleem met de seinen, dat zegt spoornetbeheerder Infrabel, Thomas Baken.
5: Daar hebben we een update doorgevoerd van ons softwareprogramma. En dat programma stuurt het treinverkeer aan, stuurt ook de seinen aan, de overwegen en dergelijke meer. En daar is een probleem met die update. En we zijn volop bezig om het te proberen te herstellen.
3: Infrabel hoopt dat er morgen vroeg opnieuw treinen rijden. Intussen worden er vervangbussen ingelegd. Portugese gerecht start een onderzoek naar de dood van de Britse renner Finny Tarling. Die kwam vorige vrijdag om het leven tijdens de wielerronde van Portugal. Tarling reed daarbij tegen een auto die in de tegenovergestelde richting reed. Hij was amper 19. We krijgen een overwegend droge avond met vannacht opnieuw kans op regen, minima rond een graad of 15. Morgen krijgen we een regenachtige dag, al doet de zon hier en daar wel wat moeite. Het wordt niet warmer dan 21 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig met maxima rond 23 graden.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: De grootste hit van Linda Ronstadt. Het was een dubbele A-kant trouwens. Hè, want het onbekantje van het vinylsingeltje was Blue Bayou. Haar bewerking van de Roy Orbison klassieker. Maar dit was de echte A-kant. It's so easy to fall in love. En zo begonnen we deel 2 van de show. Welkom bij Demerstad.
1: Willem Wilda Show. Van 6 tot 8 met Willem.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen, vrijdag 11 september, in de Dokter van der Hooidonkstraat 56, deuren 18:30, start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
2: Wauw! Wauw!
1: Deelnemen kan ter plaatse. Inschrijven is niet nodig. Kom naar de Reuze Kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
3: Op zoek naar maatwerk.

Yeah, het was de eerste single uit dat succesvolle Control-album van Janet Jackson 40 jaar geleden. What Have You Done For Me Lately? Dit weekend, 22 en 23 augustus, zet het wijndomein Haxberg in Tielt-Wingen telkens vanaf 13 uur de deuren open in het kader van Sprankelend Hageland. Er zijn gratis rondleidingen, 13 uur, 14 uur 30, 16 uur en 17 uur 30. Er is ook voor kinderanimatie gezorgd. En het is niet het enige wijndomein. Het volledige programma van Sprankelend Hageland vind je op de website visitvlaamsbrabant.be. Je moet maar eens gaan kijken. En nu trekken we naar Zweden voor deze juffrouw Emilia en A Big Big World. I'm

Een nummer dat op nummer 1 stond in 1970 in de studioversie en 10 jaar later nog eens een nummer 1 positie in de wacht sleepte in de live-uitvoering. Lola van de Kinks met de gebroertjes Ray en Dave Davies. Nu zondag de 22e om 10 uur organiseert Passaar Bekkevoort van aan de parking van de Sint-Quirinuskerk in Wersbeek een dagwandeling in eigen dorp. Deelnemers brengen zelf wel hun picknick mee en er is ook een mogelijkheid om ofwel enkel in de voor- of enkel in de namiddag deel te nemen. Voor wie enkel in de namiddag aansluit is het vertrek voorzien om 13:30 in het Doornhof in Assent. Deelname €2. Kinderen onder 12 jaar wandelen gratis mee. Voor degenen die een dagwandeling willen doen door Bekkevoort, nu zondag kan dat dus samen met Passaar. Binnen 4 weken dan is het 36 jaar geleden dat Wim de Krane overleed. Daar gaan we dan op 14 september nog wel aandacht aan besteden. Hier is hij met Tim.

0: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud.

Gitariste Paul Young, hij is intussen 70, maar muzikaal is het heel erg stil geworden rond de man. In de 80's was dat wel anders met dat succesvolle album No Parler, waar ook deze Comeback and Stay op terug te vinden is. Overmorgen dan is er het Europees debuut van Sint-Truiden in de laatste voorronde van de Europa League. Ze moeten het opnemen in de eerste, de heenwedstrijd tegen Omonia Nicosia op Staien. Wedstrijd begint om 8:00, maar voor zover ik weet wordt die voorlopig niet uitgezonden op televisie. Enkel Anderlecht om 5:00 al, die spelen in Kazachstan. Maar de wedstrijden van STVV en AA Gent, daar hebben we voorlopig geen weet over televisieuitzendingen. Intussen naar Michael Jackson, Leave Me Alone.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
4: Waanrode Kermis 2026, zaal Bergendal. Wondere Kermis, zaterdag 29 augustus. Drie wijzen en een dwijzen. Wondere Kermis, zondag 30 augustus. Een optreden van Outback. Wondere Kermis, maandag 31 augustus. Comedyavond. Gepresenteerd door Jan Linzen. Verder met Arne de Donker, Roosje Perts en top of the bill Yannick Nobe. Wondere Kermis, dinsdag 1 september kaartspel vanaf 19:30. En donderdag 3 september kermisbal met DJ Rudy. En Demerstad jock Patrick van Laar. Wondere Kermis, zaal Bergendal in Waanrode.
0: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Een nummer geschreven door niemand minder dan Freddie Mercury van Queen voor deze Peter Straker. Dat was de Ragtime Piano Joe. En ik herinner me ook een hele grappige versie van onze eigen Antwerpse Strangers. Die maakte daar de broek van Grootmomo van. Goed, dit was het voor deze dinsdag aflevering van de show. Zometeen meer klassiekers non-stop. En morgen dan zijn we er opnieuw om 6 uur. Ik heb voor jullie nog reggae van UB40 uit hun beginperiode. Dan moeten we terug naar 1980. Stof tot nadenken of food for thought. Tot morgen.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Tot 30 augustus voert de Vlaamse Milieumaatschappij herstelwerken uit aan de wandelpaden van het Webbekomsbroek. Herstelwerken kaderen in de lopende restauratiewerken van de stuwconstructie Grote Steunbeer. Tijdens de herstelwerken zijn de wandelpaden eigenlijk dicht. De werken vinden plaats in verschillende fases. De politiezone Karma waarschuwt voor een nieuwe vorm van oplichting waarbij verdachte klussers spontaan aanbellen en onderhoudswerken aanbieden bij mensen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het reinigen van een dak, een gevel of oprit. Volgens de politie proberen ze de bewoners onder druk te zetten om snel akkoord te gaan en te betalen. De politie vraagt om niet zomaar op zulke aanbiedingen in te gaan. Vraag altijd een schriftelijke offerte, controleer het bedrijf en betaal niet wanneer je twijfelt. Politiezone Karma onderzoekt de zaak en voert extra patrouilles uit, vooral in de regio Sint-Truiden. Wie verdachte personen ziet die nog in de buurt zijn, belt 101. De politie vraagt indien mogelijk ook de nummerplaat en de kenmerken van het voertuig te noteren.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De Belgische politiek onderschat het gevaar van natuurbranden. Dat zegt het CERAC dat de risico's en de gevolgen van de klimaatopwarming in ons land onderzoekt. Volgens journalist en defensie-expert Rob van Herk waren er de afgelopen 15 jaar amper investeringen in blusmateriaal.
5: We hebben het buitenland nodig om onze branden te blussen. Op zich is dat goed dat kan. Andere landen doen daar ook beroep op die Europese steun. Maar wat als er volgende zomer ook een brand is in Zweden, in Duitsland en in Nederland en ze niets kunnen sturen, dan staan we er helemaal alleen voor en dan kunnen we het absoluut niet aan. En dan mogen we wel zeggen dat de afgelopen 15 jaar zowat alle regeringen wel hier verantwoordelijk voor zijn.
4: Defensieminister Theo Franke kondigde al 10 nieuwe helikopters aan. Israël markeert Palestijnen met nummers op hun lichaam. Dat heeft het Israëlische leger zelf bevestigd. Eerder had een Israëlische krant gemeld dat soldaten met een stift nummers op de gezichten en de lichamen van verdachten hadden geschreven. De rest van de wereld reageert geschokt. Op sociale media verschijnen vergelijkingen met de Jodensterren uit de Tweede Wereldoorlog. En het aantal incidenten bij voetbalwedstrijden neemt af. Vorig jaar waren er zo'n 17 situaties die een impact hadden op de wedstrijd. In het voetbalseizoen 24-25 waren dat er nog 55. Dat blijkt uit cijfers van de Pro League en de Belgische Voetbalbond. CEO van de Pro League, Lorin Parijs.
6: Ik zal uiteraard pas echt tevreden zijn wanneer er geen enkel incident meer te rapporteren valt. Maar ik ben wel blij met het feit dat het veiligheidsplan dat we hebben opgesteld, dat zijn eerste vruchten begint af te werpen. En dat zie je nu wel. Maar je ziet ook bijvoorbeeld dat het gooien van voorwerpen met een derde is afgenomen. En ik zie ook dat de strafmaat die door de Kamer voor Burgerrechtelijke Uitsluiting wordt uitgesproken, daalt.
4: In totaal werden er vorig jaar 331 jaar aan stadionverboden uitgesproken. We krijgen een overwegend droge avond met vannacht opnieuw kans op regen. Minima rond een graad of 15. Morgen krijgen we een regenachtige dag, al doet de zon hier en daar wel wat moeite. Het wordt niet warmer dan 21 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met maxima rond 23 graden.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of

0: 24 uur Domino en DJ Glenn DGW. Maandag 31 augustus vanaf 10 uur Jaarmarkt met DJ Paul, Patrick Sempels, Phil Hunter en Sven Lewis. Het avondprogramma begint vanaf 18 uur met optredens van Yves Reinaerts, Sabine Gebruyers en Robbie Strauve. Iemand heeft je pijn gedaan. Gunter F, Erik Thompson en Phil Kevin. Fiesta Mexicana, olé, olé, olé. Freek van Rooij en Wim Soetaar en Charle van Domburg. Zot gedraaid in de 90s en Nilly's Party. De inkom is volledig gratis. Meer info op 0478 23 39 91.
1: Heb je een oude Mazoetank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw Mazoetank-expert. Is je Mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoetank. Bij de Kessel is uw Mazoetank in goede handen.

0: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
2: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: de zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpeil heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpeil. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paul.
3: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
4: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
4: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
5: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
3: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
5: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De brand op de Hoge Venen is onder controle, dat meldt de gouverneur van Luik. De brandweer had dagenlang moeite met de oostkant, omdat ze daar niet geraakten met voertuigen. Maar vandaag werd er dus veel vooruitgang geboekt. Journaliste Louise Buquet.
4: Er zijn geen actieve vlammen meer, alleen nog heropflakkeringen. En het vuur woedt ook wel nog altijd diep onder de grond. Dat is de reden dat ze hier nog altijd zo hard aan het werken zijn en ook heel alert blijven. Het is ook de reden dat ze vandaag brandgangen zijn beginnen te maken. Als je dat doet en dat vuur zou toch nog dichterbij komen door een heropflakkering, dan weet je echt dat aan het einde van die brandgangen dat het vuur gaat stoppen.
3: In totaal ging 3/4 van de Hoge Venen in vlammen op. In IJsden in Nederlands-Limburg is een Belgische jongen opgepakt omdat hij daar een buschauffeur zou mishandeld hebben. Het gebeurde gisteren al, maar het nieuws raakt nu pas bekend. Twee jongeren weigerden te betalen waarop de buschauffeur hen uit de bus wou zetten. De jongens zouden de buschauffeur daarna tegen de grond gewerkt hebben en hem nadien geslagen en geschopt hebben. De tweede verdachte wordt nog gezocht. Een man van 40 die in de cel zit voor de verkrachting van een vrouw wordt nu ook gelinkt aan een ander zwaar geweld dossier. Dat heeft DNA-onderzoek aan het licht gebracht. De feiten dateren al van 2 jaar geleden. Een jonge vrouw werd van een step gesleurd en daarna geschopt en geslagen. Een paar maanden later gebeurde de verkrachting. Op 1 september verschijnt de man voor de correctionele rechtbank. We krijgen een overwegend droge avond met vannacht opnieuw kans op regen. Minima rond een graad of 15. Morgen krijgen we een regenachtige dag, al doet de zon hier en daar moeite. Het wordt niet warmer dan 21 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met maxima rond 23 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: caravan of motorhome en je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be. De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle

0: www.demerstad.be.
1: Demerstad.
2: De zomer is hier.
1: Zomerradio.
2: En dat hoor je.
1: De zon en de muziek.
2: Radio Demerstad.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke

beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.

0: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbornstraat 30, Alke.
5: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen. Vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56. Deuren 18:30 uur. Start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
6: Wauw! Wauw!
5: Deelnemen kan ter plaatse. Inschrijven is niet nodig. Kom naar de reuze kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
7: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 inhalen of ontdek het aanbod op autogroepmulles.be.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: De brand op de Hoge Venen is onder controle, dat meldt de gouverneur van Luik. De brandweer had dagenlang moeite met de oostkant omdat ze daar niet geraakten met voertuigen. Maar vandaag werd er dus veel vooruitgang geboekt. Journaliste Louise Buquet.
4: Er zijn geen actieve vlammen meer, alleen nog heropflakkeringen. En het vuur woedt ook wel nog altijd diep onder de grond. Dat is de reden dat ze hier nog altijd zo hard aan het werken zijn en ook heel alert blijven. Het is ook de reden dat ze vandaag brandgangen zijn beginnen te maken. Als je dat doet en dat vuur zou toch nog dichterbij komen door een heropflakkering, dan weet je echt dat aan het einde van die brandgangen dat het vuur gaat stoppen.
3: In totaal ging 3/4 van de Hoge Venen in vlammen op. De Belgische politiek onderschat het gevaar van natuurbranden. Dat zegt het CERAC dat de risico's en de gevolgen van de klimaatopwarming in ons land onderzoekt. Volgens journalist en defensie-expert Rob van Herk waren er de afgelopen 15 jaar amper investeringen in blusmateriaal.
5: We hebben het buitenland nodig om onze branden te blussen. Op zich is dat goed dat kan. Andere landen doen daar ook beroep op die Europese steun. Maar wat als er volgende zomer ook een brand is in Zweden, in Duitsland en in Nederland en ze niets kunnen sturen, dan staan we er helemaal alleen voor en dan kunnen we het absoluut niet aan. En dan mogen we wel zeggen dat de afgelopen 15 jaar zowat alle regeringen wel hier verantwoordelijk voor zijn.
3: Defensieminister Theo Franke kondigde al 10 nieuwe helikopters aan. In Eijst in Nederlands-Limburg is een Belgische jongen opgepakt omdat hij daar een buschauffeur zou mishandeld hebben. Het gebeurde gisteren al, maar het nieuws raakte nu pas bekend. Twee jongeren weigerden te betalen waarop de buschauffeur hen uit de bus wou zetten. De jongens zouden de buschauffeur daarna tegen de grond gewerkt hebben en hem nadien geslagen en geschopt hebben. De tweede verdachte wordt nog gezocht. Een man van 40 die in de cel zit voor de verkrachting van een vrouw wordt nu ook gelinkt aan een ander zwaar gewelddossier. Dat heeft DNA-onderzoek aan het licht gebracht. De feiten dateren al van 2 jaar geleden. Een jonge vrouw werd van een step gesleurd en daarna geschopt en geslagen. Een paar maanden later gebeurde de verkrachting. Op 1 september verschijnt de man voor de correctionele rechtbank. En de broer van de Britse prinses Diana heeft een boek geschreven over het leven van zijn zus, maar dan vanuit zijn perspectief. Daarin zouden ook enkele onthullingen staan, zo zegt hij zelf. Prinses Diana stierf 29 jaar geleden bij een auto-ongeval in Parijs. Het boek Zwanenzang Diana, mijn zus, komt uit op 22 september. We krijgen een bewolkte nacht met hier en daar kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen wordt een regenachtige dag met zelfs kans op onweer en tot 21 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig met afwisselend regen en zon en maxima rond een graad of 23.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een gelijkspel voor onze hockeyvrouwen op het WK in ons land. Het werd 1-1 tegen Spanje. De Red Panthers kwamen als eerste op voorsprong, maar in het derde kwart maakte Spanje gelijk. Je hoort een ontgoochelde Alix Scherniers.
4: Ik denk dat we in het algemeen beter aan bal waren in het midden van het spel, maar inderdaad te weinig gecreëerd. Nochtans vind ik wel dat we de eerste helft wel heel goed gespeeld hebben. De gameplan heel mooi hebben uitgevoerd. We staan 1-0 voor heel verdiend, denk ik. Al vind ik dat misschien zelf een 2-0 had gekunnen. Tweede helft iets minder goed van ons aan bal, vind ik. Dus wel wat zuur, ja.
3: Na twee wedstrijden staan Spanje en België aan de leiding in de groep met elk 4 punten. Donderdag volgt de laatste groepswedstrijd tegen Ierland. De beste 2 gaan naar de volgende ronde. Het Universitaire Ziekenhuis van Gent waarschuwt voor deepfake-video's. Dat zijn video's gemaakt met artificiële intelligentie. Je hoort Eline Valken van het UZ Gent.
5: Op die video's lijkt het alsof professor Piet Hoebeke eigenlijk reclame maakt voor een product tegen prostaatproblemen en dat ook zelf verkoopt. We distancieren ons dan ook volledig van die inhoud die echt heel misleidend is. Dat zijn eigenlijk cybercriminelen die azen op kwetsbare mensen en de geloofwaardigheid van onze artsen eigenlijk misbruiken.
3: Professor Hoebeke diende klacht in bij de politie. Als je zelf zo'n verdachte video ziet, kan je dat melden via verdacht@zevenweb.be. En de broer van de Britse prinses Diana heeft een boek geschreven over het leven van zijn zus, maar dan vanuit zijn perspectief. Daarin zouden ook enkele onthullingen staan, zegt hij zelf. Prinses Diana stierf 29 jaar geleden bij een auto-ongeval in Parijs. Het boek Zwanenzang Diana, mijn zus, komt uit op 22 september. We krijgen een bewolkte nacht met hier en daar kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen wordt een regenachtige dag met zelf kans op onweer en tot 21 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig met afwisselend regen en zon en maxima rond een graad of 23.

Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een gelijkspel voor onze hockeyvrouwen op het WK in ons land. Het werd 1-1 tegen Spanje. De Red Panthers kwamen als eerste op voorsprong, maar in het derde kwart maakte Spanje gelijk. Je hoort Michel Struik.
4: Geen man overboord, het is nog altijd een puntje. Maar ja, we starten die match zo sterk. Onze eerste helft was zo sterk. En we moesten dan gewoon een grotere voorsprong maken. Of gewoon ja, de wedstrijd op een volwassen manier afmaken.
3: Na twee wedstrijden staan Spanje en België aan de leiding in de groep met elk 4 punten. Donderdag volgt de laatste groepswedstrijd tegen Ierland. De beste 2 gaan naar de volgende ronde. Het Universitair Ziekenhuis van Gent waarschuwt voor deepfake-video's. Dat zijn video's gemaakt met artificiële intelligentie. Je hoort Eline Valken van het UZ Gent.
5: Op die video's lijkt het alsof professor Piet Hoebeke eigenlijk reclame maakt voor een product tegen prostaatproblemen en dat ook zelf verkoopt. We distancieren ons dan ook volledig van die inhoud die echt heel misleidend is. Dat zijn eigenlijk ja, cybercriminelen die azen op kwetsbare mensen en de geloofwaardigheid van onze artsen eigenlijk misbruiken.
3: Professor Hoebeke diende klacht in bij de politie. Als je zelf zo'n verdachte video ziet, kan je dat melden via verdacht@safeonweb.be. En rode duivel Axel Witsel gaat bij het Franse OGC Nice spelen. Witsel ondertekende daar een contract van 1 seizoen met optie op nog een extra jaar. Dat heeft de Franse club zelf bekendgemaakt. Vorig jaar speelde Witsel nog bij het Spaanse Girona. Daar verlengde hij zijn contract niet. Witsel is 37. We krijgen een bewolkte nacht met hier en daar kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen wordt een regenachtige dag met zelfs kans op onweer en 21 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig met afwisselend regen en zon en maxima rond een graad of 23.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: eerst zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een gelijkspel voor onze hockeyvrouwen op het WK in ons land. Het werd 1-1 tegen Spanje. De Red Panthers kwamen als eerste op voorsprong, maar in het derde kwart maakte Spanje gelijk. Je hoort Michel Struik.
4: Geen man overboord, het is nog altijd een puntje. Maar ja, we starten die match zo sterk. Onze eerste helft was zo sterk. En we moesten dan gewoon een grotere voorsprong maken. Of gewoon ja, de wedstrijd op een volwassen manier afmaken.
3: Na twee wedstrijden staan Spanje en België aan de leiding in de groep met elk 4 punten. Donderdag volgt de laatste groepswedstrijd tegen Ierland. De beste 2 gaan naar de volgende ronde. Het Universitair Ziekenhuis van Gent waarschuwt voor deepfake-video's. Dat zijn video's gemaakt met artificiële intelligentie. Je hoort Eline Valken van het UZ Gent.
5: Op die video's lijkt het alsof professor Piet Hoebeke eigenlijk reclame maakt voor een product tegen prostaatproblemen en dat ook zelf verkoopt. We distancieren ons dan ook volledig van die inhoud die echt heel misleidend is. Dat zijn eigenlijk ja, cybercriminelen die azen op kwetsbare mensen en de geloofwaardigheid van onze artsen eigenlijk misbruiken.
3: Professor Hoebeke diende klacht in bij de politie. Als je zelf zo'n verdachte video ziet, kan je dat melden via verdacht@zevenonweb.be. En Rode Duivel Axel Witsel gaat bij het Franse OGC Nice spelen. Witsel ondertekende daar een contract van 1 seizoen met optie op nog een extra jaar. Dat heeft de Franse club zelf bekendgemaakt. Vorig jaar speelde Witsel nog bij het Spaanse Girona. Daar verlengde hij zijn contract niet. Witsel is 37. We krijgen een bewolkte nacht met hier en daar kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen wordt een regenachtige dag met zelfs kans op onweer en 21 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig met afwisselend regen en zon en maxima rond een graad of 23.

0: eerst zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: is 2 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Goed nieuws vanuit de Hoge Venen. De verwoestende natuurbrand is volledig onder controle. Dat heeft de gouverneur van Luik gisteravond laat gemeld. De brandweer had dagenlang grote moeite om de oostkant te bereiken, omdat ze met hun voertuigen niet raakten, maar er is een beslissende vooruitgang geboekt. In elk geval is het zo dat nog steeds opletten blijft voor eventuele heropflakkeringen en dat er nog lang nageblust zal moeten worden. De balans is zeer zwaar. 3/4 van het unieke natuurgebied is in vlammen opgegaan. De Belgische politiek onderschat het gevaar van grote natuurbranden schromelijk. Die harde waarschuwing komt van het CIRAC, de overheidsdienst die de risico's van de klimaatopwarming onderzoekt. Volgens defensie-expert Rob van Herk is er de afgelopen 15 jaar nauwelijks geïnvesteerd in aangepast plusmateriaal. Er is dus geen materiaal aanwezig en wat er is, is soms ook verouderd. Minister van Defensie Franke reageerde ondertussen al en kondigde de aankoop van 10 nieuwe helikopters aan. In het Nederlands-Limburgse IJsden is een Belgisch jongen opgepakt voor de zware mishandeling van een buschauffeur. Dat incident gebeurde eergisteren al nadat twee jongeren weigerden te betalen. Toen de chauffeur hen van de bus wilde zetten, werkte de daders hem tegen de grond en begon hem te slaan en te schoppen. Naar de tweede verdachte wordt nog gezocht. Een 40-jarige man die al in de cel zit voor verkrachting is via DNA-onderzoek gelinkt aan een ander zwaar delict. Die feiten dateren van 2 jaar geleden toen een jonge vrouw hardhandig van haar step werd gesleurd, geslagen en geschopt. Enkele maanden later volgde de verkrachting waarvoor de man vastzit. Hij moet op 1 september voor de correctionele rechtbank verschijnen. De broer van de Britse prinses Diana brengt een nieuw boek uit over het leven van zijn zus. Hij belooft enkele opmerkelijke onthullingen vanuit zijn persoonlijk perspectief. Het is inmiddels 29 jaar geleden dat prinses Diana om het leven kwam bij een auto-ongeval in Parijs. Het boek met de titel Zwanenzang, Diana mijn zus, ligt vanaf 22 september in de winkel. De weersverwachting herfstachtig en regenachtig vandaag, met lokaal kans op onweer, maxima 21 graden. De rest van de week blijft wisselvallig, met een constante afwisseling van zon en kans op regen en een temperatuur gemiddeld van 22 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.